0: zender Al Jazeera. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerst de kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de kwalificatie. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Over een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor de eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer, vannacht blijft het overal droog, het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt zo'n 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda. Ze behaalden geen van beiden meer dan de helft van de stemmen. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen, die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

0: check this anymore.
1: Al 30 jaar jouw bron uit de regio. Dit is Radio Aalsmeer.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

Radio Aalsmeer. Best wel goed voor lokale radio.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede, beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda, die geen van beiden meer dan de helft van de stemmen behaalde. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede, beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Espria en de linkse kandidaat Iván Cepeda. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een hoogzwangere vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn geraakt aan zijn voet. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer, het is overal droog en zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: 105.9 in de ether. 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.
1: Radio Aalsmeer.
2: Thank you.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal mensen dat in een gevangenis wacht op een TBS-behandeling groeit. Op dit moment zijn het er 261. 6 jaar geleden waren het er nog 45. Dat komt omdat meer mensen TBS krijgen opgelegd en de doorstroom stagneert, ziet ook deze behandelaar.
2: Met de hele afschaling van de zorg, met al het personeelstekorten. Daarnaast zijn er hele lange wachtlijsten. De plekken die er zijn, daar zitten mensen heel lang op, waardoor ze weinig uitstroom en doorstroom hebben. Dus dat alles bij elkaar maakt het heel moeilijk.
1: Wie langer dan 4 maanden moet wachten op een plek in een TBS-kliniek heeft recht op een schadevergoeding. Bij 2 steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. Politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. Vanaf vandaag kunnen BOA's jongeren ook doorverwijzen naar HALT. Politie mocht dat al, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Volgens HALT werkt het beter dan boetes.
3: De HALT-interventie is ingericht en ontworpen om jongeren echt te helpen om te leren van hun fout. En een boete doet dat eigenlijk niet. Daarnaast richten we ons ook op het herstellen van de fout en het goedmaken.
1: Het idee is dat BOA's op deze manier beter jeugdcriminaliteit kunnen tegengaan. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven. De weg is deels afgesloten tussen knooppunt Markizaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. Het weer, het is overal droog, zo'n 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Radio Aalsmeer. Best wel goed voor lokale radio.
1: Energie volgt aandacht, zoals je weet. Focus je op wat je wil, net als een topatleet. Sta op en ga voor je dromen, het leven zal je belonen. Het is nu tijd om je strijdlust te tonen. Onvoorwaardelijk strijden om jezelf te zijn. Strijden voor je welzijn. Strijden voor het promoten van een hoger bewustzijn. Het is nu tijd om nu wakker te worden. Niet meer alleen voor onszelf, maar voor de kinderen in wording. Ik ben klaar met al dat liegen. Klaar met het bedriegen. Klaar met het verstoppen. Mijn gevoelens weg te stoppen. Ik ben klaar. Wie jij nu ziet, ben

zijn uitgeblust. Waarom wachten? Waarom? Ga niet wachten op goedkeuring van anderen. Alleen jij kan echt iets veranderen. Alleen jij kan nu

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Oh, yeah, yeah. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het Nederlandse TBS-systeem is het afgelopen jaar verder vastgelopen. De wachtlijst voor een plek in een TBS-kliniek is opgelopen tot 261 personen. 6 jaar geleden waren dat er nog 45. De mensen op die lijst wachten in de gevangenis op hun behandeling in een TBS-kliniek. Dat komt omdat mensen die klaar zijn met hun TBS-behandeling nergens heen kunnen, zegt TBS Nederland.
2: We zien dat de GGZ volstroomt. We zien dat er te weinig plekken in de verstandelijk gehandicaptenzorg zijn. We zien dat er te weinig plekken in de beschermde woonvormen zijn. En dan zitten deze patiënten onterecht lang bij ons.
1: Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandelingstermijnen langer worden. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda blijft oplopen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er 349 vermoedelijke doden. Zijn er meer dan 1100 vermoedelijke besmettingen. Correspondent Alice van Gelder ziet hoe Oeganda het virus probeert in te dammen.
3: Want ze zeggen, ja, daar begint het natuurlijk bij het zorgen dat mensen informatie hebben. Want ook die eerste symptomen van ebola lijken bijvoorbeeld heel erg op malaria, wat hier heel erg vaak en veel voorkomt. Dus dat is eigenlijk hun strategie. Ja, en als het dan misgaat, dan hebben ze ook nog eens een keertje isolatiecentra opgezet.
1: De man die in Italië vastzat in een grot is gered. Hij zat sinds gistermiddag vast op een diepte van 120 meter in de provincie Cuneo in het noordwesten van Italië. Die man van 20 was geraakt door een vallend rotsblok, kon niet meer klimmen. Het weer, overal droog, zo'n 15 graden is het. Vandaag begint met zon, later volgen stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: 24 uur per dag. Altijd in de buurt. Radio Aalsmeer.
1: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Door Al Megens met het NOS-journaal. Het TBS-systeem is verder vastgelopen. 6 jaar geleden stonden 45 mensen op de wachtlijst voor behandeling in een TBS-kliniek. Nu zijn dat er 261. Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandeltermijnen langer worden. Vanaf vandaag kunnen ook BOA's jongeren doorverwijzen naar HALT. Dat is de plek waar jongeren hun fout kunnen goedmaken zonder strafblad. De politie mocht al doorsturen naar HALT, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Wel gaat het altijd in overleg met de jongeren, zegt HALT.
2: Jongeren hebben altijd zelf de mogelijkheid om te kiezen voor HALT. Dat is altijd vrijwillig. Dus een jongere zal van een BOA de mogelijkheid krijgen om toch die boete te betalen of naar HALT te gaan.
1: Het idee is dat BOA's beter jeugdcriminaliteit kunnen aanpakken als ze jongeren ook naar HALT kunnen sturen. En dat jongeren mogelijkheden krijgen om te leren van hun fouten. Het Amerikaanse leger heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iran. En dat gebeurde volgens de VS als vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Iran bevestigt dat een eiland in de straat van Hormuz is gebombardeerd en zegt dat is teruggeslagen door een aanval op een Amerikaanse basis. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Espreya en de linkse kandidaat Ivan Cepeda. Dat de la Espreya zoveel stemmen haalde, werd een paar dagen geleden niet verwacht, zegt correspondent Nina Jurna.
3: Deze man komt echt uit het niets, heeft geen politieke achtergrond. Dus dat was al heel verrassend, zijn stijging. Maar dat hij nu echt als grootste winnaar uit de bus zou komen, ook al is er dan een tweede ronde nodig, dat was toch wel de verrassing.
1: Uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkende president Gustavo Petro. Die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Het weer, eerst vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland en plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Mogelijk was dat in Kuwait, daar kwam de luchtverdediging in actie. Een nieuwe test voor borstkanker kan ervoor zorgen dat patiënten minder vaak chemotherapie hoeven te ondergaan. Met die test worden 50 genen onderzocht en wordt gekeken hoe groot het risico is dat de tumor terugkeert. Patiënten die hoog scoorden op de test kregen chemo- en hormoontherapie. Mensen met een lage score alleen hormoontherapie. In beide gevallen was de groep die na 5 jaar kankervrij was vrijwel even groot. Daaruit concluderen de onderzoekers dat patiënten met een lager risicoscore vaker chemotherapie kunnen overslaan. De Hongaarse premier Magyar eist dat president Sulyok opstapt. Hij vindt hem ongeschikt en had daarom een ultimatum gesteld dat middernacht afliep. Vanochtend was er nog een gesprek, maar het lijkt erop dat dat niets heeft opgeleverd. Magyar zei na afloop dat hij Sulyok voor de rechter zal brengen als hij blijft weigeren op te stappen. Magyar won in april de verkiezingen van Orbán, die 16 jaar lang aan de macht was. Hij eiste daarna het vertrek van functionarissen die door Orbán waren benoemd. Bij een explosie gevolgd door een brand in een Zuid-Koreaanse raketfabriek zijn zeker 5 doden gevallen. De zaak ontplofte toen apparatuur werd schoongemaakt. De brandweer had moeite met het bluswerk omdat de plattegronden van de raketfabriek ontbraken. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland met ook plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Omgangshuis Amsterland officieel geopend. Het Omgangshuis Amsterland is woensdag 20 mei officieel geopend op de locatie van kinderen.

0: Op zaterdag open van 10 tot 12 uur 's ochtends aan de Zwaaitselaan 10 in Amstelveen. Ouders kunnen zich rechtstreeks aanmelden via Humanitas Amsterdam.
1: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Muziek voor in de ochtend.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Bibliotheek start cursussen DigiSterker en DigiVitaler. Bij de Bibliotheek Aalsmeer starten binnenkort de cursussen DigiSterker en DigiVitaler. De gratis cursussen zijn bedoeld voor inwoners die beter willen leren omgaan met digitale overheids- en zorgdiensten. Met de cursus DigiSterker leren deelnemers zelfstandig gebruik te maken van digitale diensten van de overheid, zoals Mijn Overheid en DigiD. Tijdens 4 bijeenkomsten oefenen deelnemers onder meer met het aanvragen en gebruiken van DigiD, belastingzaken en het vinden van informatie op overheidswebsites. DigiSterker wordt gehouden op maandagen in juni van 10 tot 12 uur 's ochtends. Later dit jaar start ook DigiVitaler. Tijdens deze cursus leren deelnemers hoe zij digitale gezondheidszaken kunnen regelen, zoals het aanvragen van herhaalrecepten en videobellen met de huisarts. DigiVitaler vindt plaats op maandag 31 augustus en 7 en 14 september. Beide cursussen worden gehouden in de bibliotheek in de Marktstraat in Aalsmeer. Deelnemen aan beide cursussen is gratis, aanmelden is wel verplicht. Meer informatie op radioaalsmeer.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Stichting Nepal Benefiet start nieuw onderwijsproject. Stichting Nepal Benefiet Aalsmeer start een nieuw project om de leef- en leeromstandigheden van leerlingen in Nepal te verbeteren. De stichting gaat de Shree, Gita Kali, Arthabut, Vidyalala ondersteunen met schoolmeubilair, winterkleding en praktische hulpmiddelen. De stichting gaat de Shree, Gita Kali, Arthabut, Vidyalala ondersteunen met schoolmeubilair, winterkleding en praktische hulpmiddelen. De basisschool, gelegen in de landelijke regio van Nepal, kampt met een tekort aan basisvoorzieningen. Kinderen zitten er regelmatig op de grond of maken gebruik van verouderd meubilair. Ook ontbreekt het aan warme kleding en materialen voor lesondersteuning en administratie. Volgens voorzitter Lucie Beumer wil de stichting bijdragen aan een veilige en stimulerende leeromgeving voor de leerlingen. De stichting werkt samen met lokale partners om het meubilair duurzaam te laten produceren. Daarmee ondersteunt het project niet alleen het onderwijs, maar ook de lokale economie. Om het project mogelijk te maken is de stichting afhankelijk van donaties van inwoners en bedrijven. Daarnaast is een aanvraag gedaan bij Ontwikkelingssamenwerking Aalsmeer voor een financiële verdubbeling van de ingezamelde middelen.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De regels rond het vuurwerkverbod moeten strenger. Dat adviseert de Raad van State aan het kabinet. Dat wil vanaf de komende jaarwisseling een landelijk vuurwerkverbod invoeren. Alleen de wetgeving moet nog wel door de Tweede en Eerste Kamer. Het is de bedoeling dat vuurwerk voor particulieren wordt verboden, maar dat clubs, buurtverenigingen en andere groepen het nog wel onder voorwaarden mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen, maar als het aan de Raad van State ligt, moeten de voorwaarden voor die ontheffingen strenger. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Vooral de chemische industrie zit in de lift en de productie van plastic stijgt ook. Dat betekent wel dat de prijzen van bepaalde kunststoffen behoorlijk zijn gestegen. De Hongaarse premier Sulyok weigert op te stappen. Premier Magyar had daarvoor een ultimatum gesteld dat om middernacht afliep. Magyar zegt nu dat hij de grondwet wil aanpassen zodat de president wordt weggestuurd. Sulyok houdt zelf vol dat hij alle recht heeft om aan te blijven. Pieter van den Hogeband is niet de chef de mission tijdens de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. NOC-NSF kiest voor iemand anders, meldt de oud-zwemmer. Hij noemt het een enorm voorrecht om met de allerbeste sporters van ons land te hebben mogen werken. Met Van den Hogeband als chef de mission beleefde Nederland succesvolle zomerspelen 5 jaar geleden in Tokio en 2 jaar geleden in Parijs. De sportkoepel bevestigt het vertrek van Van den Hogeband en komt over ruim 2 weken met meer details. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland. Er is ook kans op een bui plaatselijk. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Historische film van de maand op 12 juni. De film van de maand bestaat uit twee films die niets met elkaar te maken hebben. De eerste film is Van V&Z naar Voren BV, sinds 1922. In deze film zien we onder meer beelden van de CAV en bloemenlust in de jaren 60. De tweede film is De brand bij Epiphanus uit 2000. Deze brand vond plaats op 8 maart 2000. Er was sprake van een grote uitslaande brand. De film wordt tweemaal op TV Aalsmeer uitgezonden. Vrijdag 12 juni is de eerste vertoning vanaf 11 uur 's ochtends. Een dag later, zaterdag 13 juni, is de film nogmaals te zien vanaf 1 uur 's middags. De film van de maand is ook te zien op zondag 21 juni om 3 uur 's middags in de veilingzaal van de historische tuin.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer.
3: Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen. Maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. In een vuurwerkfabriek op Malta is een explosie geweest. Het gebeurde in een dorpje in het noorden van het eiland in de Middellandse Zee. In de fabriek was niemand aan het werk. Twee mannen die in de buurt aan het werk waren, zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Huizen in de regio stonden te trillen en ramen sprongen. De knallen waren kilometers verderop te horen. Wat de oorzaak was van de explosie op Malta wordt nog onderzocht. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodig chemotherapie ondergaan. Met de test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. En patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemotherapie moesten ondergaan. Het weer, nu nog vrij zonnig, maar vanmiddag meer kans op stapelwolken. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen dan bewolkt met regen en ook kans op onweer. En het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. De Rotterdamse burgemeester Schouten heeft namens de veiligheidsregio's de Tweede Kamer per brief gevraagd om behoud van de sirene. Ze vinden een extra systeem naast het NL Alert via de mobiele telefoon noodzakelijk. Met NL Alert wordt maar 92% van de bevolking bereikt. Advocaat Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst door de Raad van Discipline Amsterdam, het tuchtcollege voor de advocatuur. Een cliënt van Knoops in een zedenzaak had een verklaring in zijn strafdossier ingrijpend gewijzigd. Het wordt Knoops zwaar aangerekend dat hij zijn cliënt niet schriftelijk heeft gewezen op het risico van zo'n aanpassing. Daarnaast heeft het echtpaar Knoops volgens de raad excessief gedeclareerd, zonder vooraf een inschatting te geven van de kosten. Voor dat laatste is Carrie Knoops berispt. Het echtpaar heeft 30 dagen om in beroep te gaan. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen dan een ontheffing verlenen. Maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodige chemotherapie ondergaan. Met die test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. Patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemo moesten ondergaan. Het weer nog vrij zonnig, maar vanmiddag kans op stapelwolken. Blijft wel overal droog en maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Kudelver keert terug met kramen en activiteiten. Op zondag 7 juni vindt de tweede editie van de Kudelver plaats in en rond het dorpshuis in Kudelstaart. Na een succesvolle eerste editie vorig jaar is het evenement uitgebreid met meer deelnemers, extra activiteiten en een groter buitenterrein. Bezoekers kunnen kennis maken met ruim 40 lokale ondernemers en creatievelingen uit Kudelstaart en de regio. Zij presenteren producten en diensten op het gebied van ambacht, kunst, eten, drinken en persoonlijke begeleiding. In het dorpshuis zijn onder meer sieraden, houtwerk, kaarten, keramiek en streekproducten te vinden. Ook buiten is er van alles te doen. Op het terras staan verschillende foodtrucks. En voor kinderen zijn er onder meer een springkussen, spelletjes en schminkactiviteiten. Daarnaast wordt opnieuw een loterij gehouden met prijzen die beschikbaar zijn gesteld door deelnemers en ondernemers. De Kudelver is gratis toegankelijk en duurt van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Iedereen is welkom in het dorpshuis van Kudelstaart.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Hourion pleegde in 1979 6 moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. De Belg is inmiddels 78 jaar en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Daar moet hij verplicht een behandelprogramma volgen en krijgt hij een enkel band. Door de explosie in een dorp in Myanmar gisteren is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn weggeblazen en veel puin is op straat beland. Door de chaos is onduidelijk hoeveel mensen zijn omgekomen. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. Maar gisteren spraken hulpverleners nog over zeker 55 doden. De ontploffing was in een dorp in het noordoosten van Myanmar, in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het advocaten-echtpaar Knoops is door het tuchtcollege op de vingers getikt. Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst. Had een van hun cliënten schriftelijk moeten wijzen op een aanpassing in het strafdossier. Bovendien heeft het echtpaar volgens het college excessief gedeclareerd. Daarom is Carrie Knoops berispt. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Dat staat in een brief die burgemeester Schouten van Rotterdam namens die veiligheidsregio's naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. Het weer. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer en het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van 47 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. Twee van hen zijn al onderweg. Een derde persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt het binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Het Verenigd Koninkrijk hoeft geen schadevergoeding te betalen aan Rwanda. Dat heeft een internationaal hof in Den Haag bepaald. Rwanda eiste omgerekend meer dan 125 miljoen euro, omdat het VK een streep haalde door een omstreden asieldeal. Dat akkoord regelde de overplaatsing naar Rwanda van asielzoekers die het Verenigd Koninkrijk illegaal waren binnengekomen. De Britten beloofden tientallen miljoenen om de kosten te dekken. Het besluit om de deal te schrappen werd door Rwanda gezien als contractbreuk, maar het hof concludeert dat het VK geen geld verschuldigd is. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Horion pleegde in 1979 zes moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. De Belg is inmiddels 78 en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Daar moet hij verplicht een behandelprogramma volgen en een enkelband dragen. Door de explosies in een dorp in Myanmar is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn verdwenen en op straat ligt veel puin. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Het weer, vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Omgangshuis Amsterland officieel geopend. Het Omgangshuis Amsterland is woensdag 20 mei officieel geopend op de locatie van Kinderrijk aan de Zwaaitserlaan in Amstelveen. De opening werd verricht door wethouders Bart Kaboet en Frank Berghout, samen met de kinderburgemeesters van beide gemeenten en coördinator Marielle de Bree. Het omgangshuis richt zich op het herstellen van contact tussen ouder en kind na een complexe scheiding. Wanneer spanningen tussen ouders hoog oplopen, kan het contact met een van de ouders onder druk komen te staan. Het omgangshuis biedt in zulke situaties een veilige en laagdrempelige omgeving waar ouder en kind elkaar onder begeleiding kunnen ontmoeten. Het initiatief is opgezet door Humanitas in samenwerking met de gemeente Aalsmeer en Amstelveen en kinderopvangorganisatie Kinderrijk. Het omgangshuis is om de week op zaterdag open van 10 tot 12 uur 's ochtends aan de Zwaaitserlaan 10 in Amstelveen. Ouders kunnen zich rechtstreeks aanmelden via Humanitas Amsterland.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Bibliotheek start cursussen DigiSterker en DigiVitaler. Bij de Bibliotheek Aalsmeer starten binnenkort de cursussen DigiSterker en DigiVitaler. De gratis cursussen zijn bedoeld voor inwoners die beter willen leren omgaan met digitale overheids- en zorgdiensten. Met de cursus DigiSterker leren deelnemers zelfstandig gebruik te maken van digitale diensten van de overheid, zoals Mijn Overheid en DigiD. Tijdens 4 bijeenkomsten oefenen deelnemers onder meer met het aanvragen en gebruiken van DigiD, belastingzaken en het vinden van informatie op overheidswebsites. DigiSterker wordt gehouden op maandagen in juni van 10 tot 12 uur 's ochtends. Later dit jaar start ook DigiVitaler. Tijdens deze cursus leren deelnemers hoe zij digitale gezondheidszaken kunnen regelen, zoals het aanvragen van herhaalrecepten en videobellen met de huisarts. DigiVitaler vindt plaats op maandag 31 augustus en 7 en 14 september. Beide cursussen worden gehouden in de bibliotheek in de Marktstraat in Aalsmeer. Deelnemen aan beide cursussen is gratis, aanmelden is wel verplicht. Meer informatie op radioaalsmeer.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Stichting Nepal Benefiet start nieuw onderwijsproject. Stichting Nepal Benefiet Aalsmeer start een nieuw project om de leef- en leeromstandigheden van leerlingen in Nepal te verbeteren. De stichting gaat de Shree, Gita Kali, Arthabut, Vidyalala ondersteunen met schoolmeubilair, winterkleding en praktische hulpmiddelen. De stichting gaat de Shree, Gita Kali, Arthabut, Vidyalala ondersteunen met schoolmeubilair, winterkleding en praktische hulpmiddelen. De basisschool, gelegen in de landelijke regio van Nepal, kampt met een tekort aan basisvoorzieningen. Kinderen zitten er regelmatig op de grond of maken gebruik van verouderd meubilair. Ook ontbreekt het aan warme kleding en materialen voor lesondersteuning en administratie. Volgens voorzitter Lucie Beumer wil de stichting bijdragen aan een veilige en stimulerende leeromgeving voor de leerlingen. De stichting werkt samen met lokale partners om het meubilair duurzaam te laten produceren. Daarmee ondersteunt het project niet alleen het onderwijs, maar ook de lokale economie. Om het project mogelijk te maken is de stichting afhankelijk van donaties van inwoners en bedrijven. Daarnaast is een aanvraag gedaan bij Ontwikkelingssamenwerking Aalsmeer voor een financiële verdubbeling van de ingezamelde middelen.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. Dat meldt de Franse president Macron. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van bijna 50 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. Twee van hen zijn al onderweg. Een derde persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt het binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Een aantal veiligheidsregio's pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor het behoud van het luchtalarm. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen, maar de veiligheidsregio's vinden dat een extra systeem naast het NL Alert noodzakelijk blijft. Met NL Alert wordt via de mobiele telefoons maar 92% van de bevolking bereikt. Het afgelopen jaar zijn meer Nederlanders lid geworden van een sportvereniging. Het gaat om een toename van 47.000 leden. Dat blijkt uit een rapportage van sportkoepel NOC-NSF. Vooral voetbal, tennis, padel en golf zijn populairder geworden. De meeste volwassenen gaan sporten om gezonder te worden. Ondanks de toename maakt NOC-NSF zich zorgen om de voorgenomen bezuinigingen in de sport. Volgens de koepel wordt de vrijwillige verenigingsstructuur daardoor hard geraakt. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Blijft overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer. Dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

ik zeggen moet. Als mijn nieuwe dag al ligt in het verleden en wat ik voel niet meer klopt met wat ik doe.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Historische film van de maand op 12 juni. De film van de maand bestaat uit twee films die niets met elkaar te maken hebben. De eerste film is Van V&Z naar Voren BV, sinds 1922. In deze film zien we onder meer beelden van de CAV en bloemenlust in de jaren 60. De tweede film is De brand bij Epiphanus uit 2000. Deze brand vond plaats op 8 maart 2000. Er was sprake van een grote uitslaande brand. De film wordt 2 maal op TV Aalsmeer uitgezonden. Vrijdag 12 juni is de eerste vertoning vanaf 11 uur 's ochtends. Een dag later, zaterdag 13 juni, is de film nogmaals te zien vanaf 1 uur 's middags. De film van de maand is ook te zien op zondag 21 juni om 3 uur 's middags in de veilingzaal van de Historische Tuin.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran wil pas verder onderhandelen met Amerika als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Ook zou Iran stoppen met het uitwisselen van berichten via bemiddelaars. Autoriteiten in Iran bevestigen het nieuws nog niet. Maar volgens het persbureau schenden de aanvallen van Israël in Libanon. Het staakt het vuren tussen Iran en de VS. Het Israëlische leger voert de aanvallen in Zuid-Libanon juist op. Naar eigen zeggen is dat nodig om Hezbollah uit te schakelen. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept, meldt de Franse president Macron. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. De onderschepping door Frankrijk werd uitgevoerd in samenwerking met een aantal bondgenoten. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. De Amerikaanse rapper, die zich nu J noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelredome in Arnhem. Volgens het CJO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. J ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Optredens in onder meer Groot-Brittannië en Polen gingen daarom niet door. Vorige week zei asielminister Van den Brink dat Nederland J niet kan weigeren. Wanneer het kortgeding dient, is nog niet bekend. Een Nederlandse toerist die in Colombia vermist was, is doodgevonden. Dat bevestigt haar familie aan NH Nieuws. De vrouw van 41 werd vorige week maandag voor het laatst gezien toen ze een wandeltocht ging maken. Afgelopen weekend startte de Colombiaanse autoriteit een zoekactie. Gisteren werd het lichaam van de vrouw gevonden in een meer. Hoe ze om het leven is gekomen is nog onduidelijk. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen is bewolkt met regen, kans op onweer. En dan wordt het maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweekanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een eind aan het staakt-het-vuren. Persbureau Tasnim schrijft dat ook de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. Nederland stopt per direct met het terugsturen van Libanese asielzoekers. Asielminister Van den Brink heeft dat besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. Komende 6 maanden worden er geen besluiten genomen over aanvragen van Libanezen en wordt er ook niemand teruggestuurd. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. En ook Libanezen die eerder een aanvraag deden in een ander EU-land vallen buiten de regeling. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Gemeente Borger-Odoorn, waar Tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Ook andere gemeenten zoals Groningen en het Hoge Land sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. Amerikaanse rapper, die zich nu Ye noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelredome in Arnhem. Volgens het CEO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. Ye ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Wanneer het kort geding dient, is nog niet bekend. Het weer, het is vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt, met regen, kans op onweer en er verandert aan de temperatuur weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een einde aan het staakt-het-vuren. Persbureau Tasnim schrijft ook dat de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. De komende 6 maanden worden geen Libanese asielzoekers meer teruggestuurd en er worden ook geen besluiten genomen in asielaanvraag. Dat heeft asielminister Van den Brink besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. De komende 3 nachten kunnen 150 asielzoekers voor wie geen plaats is in Ter Apel overnachten in het Drentse tweede Exloërmond. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Ook andere gemeenten zoals Groningen en het Hoge Land sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Rotterdam gaat de strijd aan met femicide. Vandaag is de samenwerkingsagenda Aanpak Femicide Rotterdam gelanceerd. Daar spreken de gemeente, professionals en maatschappelijke organisaties af om de aanpak van vrouwenmoord gezamenlijk te versterken, zegt burgemeester Schout.
2: We gaan nog beter samenwerken met alle partijen die er zijn. En dat betekent dat we ook veel meer gaan richten op signalering. Want als je signaleert dat er iets niet goed gaat, dan kun je natuurlijk het uiteindelijke vreselijke eind, ja, de femicide zelf hopelijk voorkomen. We gaan gewoon eigenlijk een soort aanpak creëren waarin alles mogelijk is om maar te zien hoe we vrouwen nog beter kunnen beschermen.
1: Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Openbaar Ministerie laten zien dat grofweg elke 8 dagen een vrouw wordt gedood. Meestal gebeurt dat door een partner of ex-familielid. Het weer, vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
3: Door de Mangel. Met Elbert en Milena Huis.

0: Welkom bij Door de Mangel. Een programma waarin een bekende of onbekende Aalsmeerder of Kudelstaarter in de spotlight komt te staan en het stokje daarna doorgeeft aan een ander interessant persoon. Vanavond maken we uitgebreid kennis met deze persoon door de eigen muziekkeuze. Een meegebracht voorwerp en een aantal doordachte vragen. Kortom, deze week halen we door de mangel
1: Ab Baksteen.
2: Dag allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Door de Mangel, de Aalsmeerse talkshow van Radio Aalsmeer. En al 12 seizoenen lang ontvangen we iedere week een Aalsmeer of Kudelstaarter die we door de mangel halen in onze studio. En vandaag verwelkomen we de alweer 501ste gast. En de techniek wordt zoals gebruikelijk verzorgd door Edkan van Haasdonk. En mijn naam is Milène Huis en mijn broer zit tegenover mij en die heet Elbert Huis.
1: Nou, dan hoef ik dat niet meer te zeggen. Nee. Dat scheelt alvast weer. 2 weken geleden, op 17 mei, mochten wij de 500ste gast ontvangen. En dat was niemand minder dan televisie-icoon Henny Huisman. Hij behoort tot de bekendste televisiepresentatoren van Nederland en schreef televisiegeschiedenis met vele programma's. In de jaren 80 en 90 trok hij wekelijks miljoenen kijkers. Hij vertelde uitgebreid over zijn carrière als tv-presentator en drummer van de band Lucifer. Ook tijdens dit interview bleek hij een warm en toegankelijk persoon te zijn. Daarom waren we bijzonder trots om Henny te mogen ontvangen in onze speciale jubileumuitzending. Henny omschreef zich trouwens als emotioneel, praatlustig en betrokken. En mocht je nou de uitzending nog willen terugluisteren, dan kan dat via www.radioaalsmeer.nl/uitzending-gemist.
2: Ja, maar nu gaan we weer terug naar het normale ritme van Door de Mangel. Want 3 weken geleden betrad vol enthousiasme Peter van Nijhoff de studio. En deze geboren Schiedammer woont bijna vrijwel zijn hele leven al in Kudelstaart. Hij is mede-eigenaar van een bemiddelingsbureau. En daarnaast is hij actief als trainer-coach van het voetbalteam van zijn zoontje. Verder padelt Peter graag en speelt hij het liefst in de revue van toneelvereniging Kudelstaart. Naast dat hij zichzelf raar noemt, passen de woorden enthousiast, eigenwijs en humor bij hem.
1: Ja, na de jubileumuitzending en het lange Pinksterweekend ontvangen we vanavond dus Ab Baksteen, de opvolger van Peter van Nijhoff. Ab is volgens Peter een vrolijke en gezellige vent die met zijn knap interieurbouwbedrijf supermooie projecten maakt. Volgens Peter groeit zijn onderneming hard. En hoe zorg je er dan voor dat hij iedere klant de juiste aandacht kan blijven geven? En hoe combineert Ab dat met een druk bedrijf met zijn eigen gezin? Nou, het antwoord op deze vraag en nog veel meer hoor je vanavond bij ons in Door de Mangel.
2: Ja, en zit je nou thuis en denk je, hey, Ab Baksteen, ja, die ken ik nog van vroeger. Dit heb ik hem altijd willen vragen. Dan is dit je kans, want je kunt mailen naar studio@radioaalsmeer.nl. En dan zullen wij je vraag voorleggen aan Ab. Studio@radioaalsmeer.nl. Hé, Ab.
3: Ja, jij mag ook appen hoor.
2: Ja. Nee, dat gaat er dan bij mij niet meer uit, Ab, want dan blijf ik het zeggen.
3: Ja, geen probleem.
2: Wat super fijn dat je er bent na deze lange extra en intro, om het zo maar even te zeggen. We gaan maar meteen starten, want we willen natuurlijk alles van je weten.
3: Ja, snap ik.
2: En waar we onze gasten altijd als eerste mee neerknuppelen, dat is de vraag.
1: Ja.
2: Ja, volgens mij is dat. Kun jij jezelf omschrijven in 3 woorden?
3: Oh ja, die.
2: Ja, die ja. Dat ja. Was de enige lastige vraag die we stellen.
3: Ik zou zeggen humor. Eigenlijk heel normaal ben ik. Het zullen andere mensen anders over denken, maar ik zeg dat altijd. Denk wel Pietje precies.
2: Pietje precies. Nou, die rekenen we gewoon eens 1 woord.
1: Ik ben toch wel benieuwd. Je zegt, ik noem mezelf normaal, maar anderen denken daar anders over.
3: Ja, mensen vinden mij wel eens gek ook.
2: Nou ja, wat natuurlijk 2 weken geleden hadden wij natuurlijk iemand die zichzelf als
1: raar werd.
2: Als raar.
3: Ja.
2: Laat ik het maar bij normaal houden. Dat is gek genoeg. Nee, hartstikke goed. Nou, leuk. We gaan aangelang deze 3 dingen die jij genoemd hebben, gaan we jou verder leren kennen. Aan het einde van het programma blikken we even terug op deze 3 woorden die bij jou passen.
3: Ja, top.
2: Dan hebben we nog een andere vraag die we ook altijd stellen. En die is heel makkelijk voor jou te beantwoorden. Want wij willen altijd weten, van wie ben jij er eentje?
3: Ja, van Bert en Monique.
2: Van Bert en Monique. Dat zijn jouw ouders.
3: Ja, dat zijn mijn ouders.
2: En vertel wat meer van Bert en Monique, als dat kan.
3: Zij wonen in Amstelveen. Ze hebben mij grootgebracht in Amsterdam. Mijn vader heeft altijd gewerkt op Schiphol, bij de KLM. En mijn moeder heeft heel veel in de zorg gewerkt.
2: En wat heb je nog broers of zussen?
3: Ik heb 3 zusjes.
2: Je was zo?
3: De oudste ben ik.
2: Je bent oud, dat dan wel. Je kon ze wel
1: dus
2: je
1: mocht zorgen voor je zusjes.
3: Ik mocht er een beetje voor zorgen. Ja.
2: Noemde jij dat ook zorgen? Of was
3: Nee. Dat deden mijn ouders. Sorry.
2: Maar waren jullie een in dat opzicht een meidengezin?
3: Nou ja.
2: Gingen de Barbies over tafel?
3: Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Er zijn heel veel meidendingen.
2: Ja.
3: Dus dat vond ik niet altijd leuk.
2: Nee, dat snap ik. Ik kan me voorstellen dat je op een denkt van... nou, kunnen we het nou even over iets anders hebben dan over Ken en Barbie?
3: Ja, dat klopt wel, denk ik.
2: Ja, maar dus. Dat kon je misschien... de jongensdingen kon je misschien wel met je vader...
3: Zeker. Oh,
2: daar ben ik wel heel erg roppertroon bezig, maar zo bedoel ik niet. Maar ik kan me wel voorstellen
3: dat
2: het
3: wel
2: best
3: zo.
2: Lastig is.
3: En met vriendjes. Dus ja. Nee, dat was echt geen straf verder, hoor.
2: Nee. En hoe ging dat verder vroeg in Huizen Baksteen?
3: In Huis van Baksteen. En wat wil je precies weten?
2: Nou, hoe was jullie gezin? Wat vonden jullie belangrijk in het gezin? En wat kwam er veel naar voren? Of...
3: Vanuit mijn ouders is het altijd zorgen voor een ander. Dus, en als je naar mijn ouders kijkt, dan staat de deur altijd open. Dus als er visite kwam, dan waren ze altijd welkom. En dan konden ze ook mee eten en...
2: Dus een stukje gastvrijheid.
3: Ja, ongelooflijk gastvrij. Ja.
2: En heb jij dat ook meegenomen naar je eigen gezin?
3: Ja, ik doe daar wel mijn best voor.
2: Ja, dat vind je ook belangrijk.
3: Ik vind het heel belangrijk, ja. Want ik vind het ook heel positief. Ik vind het heel leuk.
2: Ja, dat is het ook. En wij zijn misschien ook wel een beetje zo van... ja, je moet van tevoren wel even aangeven dat je komt te eten. Dan kan ik er rekening mee houden. Maar eigenlijk is dat juist helemaal niet gastvrij.
3: Dat is, nee, ergens helemaal niet, nee. En ik denk als je een beetje creatief bent... dat er altijd wel iets te regelen is.
1: Dat is wel typisch Nederlands, hè? Je moet van tevoren aankondigen dat je komt.
3: Klopt.
1: Dan kunnen we allemaal klaarzitten. En...
3: Ja, klopt. Maar dat heb ik van huis uit dus helemaal niet meegekregen.
1: Nee. Maar dat betekent dat er bij jou ook veel mensen over de vloer komen.
3: Ja, thuis. Er kwamen vaak wel mensen over de vloer, ja.
1: Ja. Ook bij jou zelf thuis?
3: Oh, nu?
1: Ja.
3: Gebeurt ook. Ja, zeker wel.
1: Want
3: ja.
1: Maar
3: voor mijn gevoel minder vaak spontaan. Dus het gebeurt wel zeker. Ja. We spreken veel mensen, spreken vaak met mensen af. Ja.
1: Maar van wel aangekondigd. En...
3: Ja, veel wel. Ja. Maar als het dan wel spontaan gebeurt, dan vind ik het ook helemaal leuk.
1: Dat kan ook prima.
3: Ja, zeker. Ja.
1: Waar ben je opgegroeid?
3: In Amsterdam. Dus de eerste 14 jaar van mijn leven in centrum Amsterdam.
1: In het centrum van Amsterdam?
3: Ja.
1: Dat is best wel een drukke bedoeling, denk ik.
3: Ja, dat was wel druk, ja. Ja, klopt. Maar ja, ik was niet anders gewend, hè?
1: Nee, dat is zo. Dus. Maar hoe ging dat dan in je jeugd? Was je veel buiten? Was je veel binnen te vinden? Of zat je veel...
3: Nou, we hadden daar best wel een groot huis. Dus je kon er ook heel prima wel binnen spelen. Maar ik heb daar ook heel veel buiten gespeeld.
1: Toch wel?
3: Ja,
1: dat zou je bijna niet meer durven nu, toch?
3: Nou ja, het ligt er ook een beetje waar, denk ik. Maar waar wij zaten was het wel heel goed te doen.
1: Ja. Want Amsterdam wordt tegenwoordig overspoeld door toeristen.
3: Ja, klopt, ja. Klopt.
1: Was dat toen denk ik.
3: Sorry hoor. Een beetje verkouden. En toen was het denk ik nog wel een beetje anders. Ook altijd wel toeristisch geweest. Maar daar hadden we daar niet zo heel veel last van.
1: Je ging dan, neem ik aan, ook in Amsterdam naar school?
3: Ja, klopt. Maar dat was daar echt één blok van het huis verwijderd. Dus ik kon al op een redelijk jonge leeftijd zelf naar school.
1: Dus je hoorde de bel, dan was je nog op tijd?
3: Ja, eigenlijk wel. Ja. Nee, zie je, dat scheelde echt helemaal niks. Dus dat was super makkelijk.
1: Hoe was dat, die schooltijd voor jou? Was jij een...
3: Positief. Ik heb het daar altijd leuk gehad.
1: Was je een student?
3: Of nee. Nooit geweest ook.
1: School
3: nee.
1: is iets sociaals en verder niet.
3: Dat vooral, ja.
1: Ja.
3: Ja. Ja. Het sociale aspect heb ik altijd heel leuk gevonden. En het leren, het studeren is gewoon niet voor mij.
1: Nee. Maar je zegt, je hebt de eerste 14 jaar in Amsterdam gewoond.
3: Ja.
1: Dat betekent dat, nou ja, ergens in je middelbare schooltijd, dat je dan verhuisd bent.
3: Ja, klopt, ja. Ja, ik zat toen wel al, mijn middelbare school zat in Buitenveldert. En toen zijn we naar Amstelveen verhuisd. Dus dat was eigenlijk weer, ja, dezelfde afstand, maar de andere kant op.
1: Bij het CSB, denk ik.
3: Ja, klopt. Ja.
1: En hoe was die periode?
3: De CSB was, die was een beetje rommelig, eigenlijk. Natuurlijk ook wel puberteit. Maar CSB was niet de leukste school, vond ik zelf.
1: Nee?
3: Nee. Nee, heb ik niet de allerbeste herinnering aan. Ik heb daar ook niet mijn middelbare school afgemaakt uiteindelijk. Dat heb ik op het Herman Wesseling College gedaan.
1: Je hebt de overstap gemaakt?
3: Ja.
1: Maar
3: ja.
1: Wat was er niet leuk dan aan de school?
3: Nou, toch wel heel veel het publiek wat daar kwam. En er was wel een hoop rottigheid eigenlijk op die school.
1: Ja. En je had zoiets, nou, dat wil ik niet. dan maak ik een stap naar het Herman Wesseling College. Dat is de andere kant van Amstelveen zo'n beetje bijna.
3: Ja, klopt ja. Maar dat weer vanaf dat het huis waar wij woonden viel het wel weer mee.
1: Ja.
3: Was het weer dichterbij. Ja. Dus, ja.
1: Nou, wat heb je gedaan? HAVO, VWO?
3: MAVO.
1: MAVO, dat kan ook natuurlijk.
3: Ja. Ja, dat kon ook.
1: Ja. En daar heb je diploma gehaald?
3: Ja.
1: En dan?
3: Toen heb ik een jaartje bouwkunde geprobeerd. Maar dat vond ik echt verschrikkelijk in Amsterdam. Dus dat heb ik niet afgemaakt. Ook niet het jaar rondgemaakt. En toen ben ik naar het Houten Meubeleringscollege gegaan. In Amsterdam ook.
1: Ook knap.
3: En dat vond ik fantastisch.
1: Ja?
3: Ja, dat vond ik heel leuk. Ja.
1: Wat is daar leuk aan?
3: Het was heel, heel creatief. En heel veel praktijk. Dus dat ligt mij ook beter dan de theorie. Het was heel creatief.
1: En dat is dingen maken. Vierjarige opleiding?
3: Het was een vierjarige opleiding. Ik heb uiteindelijk de driejarige opleiding gedaan.
1: Het was een vierjarige opleiding, maar je hebt die moet je even uitleggen.
3: Ja, je kon toen kiezen tweejarig, driejarig of vierjarig. En die vierjarige die werd volgens mij voor de algemene ondernemersvaardigheden werd die nog uitgebreid. En ik wilde wel zelfstandig ondernemer worden. Maar toen kwam ik erachter dat je dat niet nodig had om een bedrijf op te richten. Ja, toen vond ik het ook wel
1: toen dacht
3: genoeg.
1: Je, dan was 3 jaar wel genoeg.
3: Ja, ja. Nee, serieus.
1: Wat wilde je graag gaan werken?
3: Ik wilde ondernemer worden. Dus ik wilde mijn eigen bedrijf hebben.
1: Ja, nou dat is toch werk.
3: Dat was een... Ja, zeker, zeker. Ja, ja. Heel hard werken. Maar ik zie het wel een beetje anders als ergens gaan werken. Maar inderdaad, ik wilde wel dat gaan doen.
1: Ja, ja. Nou, we gaan straks uitgebreid horen van je wat je dan precies bent gaan doen.
3: Ja?
1: Laten we eerst even naar de muziek gaan.
3: Ja.
1: Je bent begonnen met een stevig nummer.
3: Ja, klopt. Ja. Ja, en dat is toch ook wel uit mijn jeugd. Heb ik toch echt wel een voorliefde voor rock. Of hard rock, of hoe je het ook wil noemen. Maar, en dit nummer werd nog geregeld wel op feestjes gedraaid. Niet alleen maar bij rockfeestjes, maar bij allerlei soorten feestjes kwam dit nummer langs. En ging altijd het dak eraf.
1: Ja.
3: Dus ik vind het een fantastisch nummer.
1: Heb je wel eens live meegemaakt?
3: Nee, ja, nee, van Nirvana niet. Dat was nog voor mijn tijd.
1: Nou, dat kan toch?
3: Ja, nee, denk net niet.
1: Net niet?
3: Maar, nee.
1: Maar dit soort stevige muziek, en als je dan de rest van je lijst bekijkt, denk ik, nou, dat is niets meer zo stevig als dit nummer.
3: Nee, klopt. En ik luister ook echt allerlei muziek. Ik luister ook jazz en... Echt van alles.
1: Ja, dus je zit niet aan één genre vast?
3: Nee, totaal niet. Nee, absoluut niet.
2: Wat heb jij dan met de Black Pumas?
3: Ik vind dat nummer gewoon zo lekker.
2: En, waarom,
3: en hoe kan je dat nou uitleggen? Dat is gewoon, als je het draait en je geniet ervan, dan... Ja.
2: Zullen we dat dan maar gaan doen?
3: Ik vind het een heel goed plan.

0: En dat waren de Black Pumas en Colors. En straks hierna een nummer. Nou, dan moet u echt eventjes voor gaan zitten strakjes. Maar dat later.
1: Ik vond trouwens wel, vind wel een mooi contrast. Hè? De Black Pumas met Colors.
0: Ja, mooi. Ja,
1: mooi.
0: Heel mooi. Vanavond bij ons in Doornemal, Ab Baksteen. Hij heeft al het een en ander verteld over zijn jeugd. Hij heeft al het een en ander verteld over de muziek die hij heeft gedraaid. Maar wat hij nog niet heeft verteld, dat is wat voor voorwerp hij niet meegenomen heeft, maar wel wat belangrijk is en wat een beetje voor hem staat. Dan moet je zelf maar even vertellen, Ab, wat dat is en waarom dat is.
2: Ja, ik had dus een plaatje van een RISC-doos gestuurd. En dat is een RISC van de bordspel, RISC. En dat heeft ook weer met mijn jeugd te maken. Ik ben echt opgegroeid met spelletjes, waaronder RISC. En eigenlijk hebben mijn ouders mij dat geleerd, zodat ze konden risken met mij.
0: Je moet daar echt wel een fanatieke in zijn, hè, in het RISC.
2: Ja, dat is niet een
0: spelletje
2: klopt,
0: wat je even snel doet.
2: Nee, zeker niet. Nou, het kan wel snel.
0: Het kan heel snel. Maar het is heel strategisch.
2: Ja, klopt. Het is heel strategisch, ja.
0: Maar spelletjes aan zich, dat was... Er werden gewoon bij jullie ieder weekend spelletjes gespeeld?
2: Ja, het is echt onderdeel van mijn jeugd. Doen we nog steeds veel, ook thuis. Nu bij mijn ouders thuis, maar ook zelf thuis. En met vrienden doen we dat ook nog. Dus echt onderdeel van mij gewoon.
0: En is dat dan ook vaak risken of zijn er ook andere spelletjes?
2: Het is eigenlijk vrijwel nooit meer risk. We hebben het nog wel eens een keer geprobeerd, maar ik zeg het kan snel, maar meestal duurt het vreselijk lang.
0: Ja, net zoals het andere bekende spel, Ticket to Ride? Ja.
2: Ja, dat duurt niet zo heel lang.
0: Nee? Oh, dat duurt mij al lang genoeg.
3: Monopoly, hoe moet je het uitspreken?
0: Ja, dat was al lang. Dat vond ik alleen leuk, omdat ik het altijd leuk vond om geld te jatten van een ander. Maar dat is een ander verhaal. Ik kan dan niet
2: ook
0: dat,
2: leuk.
3: Ja, maar dat doe je alleen bij een spelletje.
0: Nee. Oh. Nee, geen gek, natuurlijk. Nee, maar dat. Maar ben jij van de vlotte spelletjes? Mag het ook gerust een paar uur duren?
2: Een paar uur vind ik wel te lang. Maar het hoeft niet heel. Zolang het leuk is, vind ik het niet erg.
0: Oké.
2: Okay. Ja. Maar ik hou wel echt van strategische spellen. Ja.
3: Maar doe je dan vooral bordspellen? Of zeg je nou, ik vind het ook wel leuk om digitaal spellen te doen?
2: Nee, vooral bordspellen. Ja.
3: Op tafel gezellig.
2: Op tafel. Ja, met mensen. Ja.
3: En ook van kaarten bijvoorbeeld?
2: Ja, ook. Vind ik ook leuk.
3: Dat maakt allemaal niet uit.
2: Klaar voor jassen vind ik heel leuk. Dat deed ik nog één keer per jaar met toernooitje bij FC Elsmeer met mijn schoonmoeder. Ja, alleen afgelopen jaren is dat niet doorgegaan. Dus, maar dat vind ik ook leuk. Ja.
3: Nou ja, er zijn genoeg verenigingen en buurthuizen waar spelletjes worden gespeeld.
2: Ja, nee, klopt. Ja, maar daar zit ik niet bij.
3: Nee?
2: Nee
3: dat alweer niet.
2: Nee, dat net niet.
3: We hebben het net even gehad over je opleiding, waar je bent opgegroeid.

0: We hebben het gehad over wat er belangrijk in je jeugd was. Onder andere die bordspellen dus spelen.
1: Ja.
0: Maar we hebben het nog niet gehad over je werk.
1: Nee.
0: Na je opleiding, dan moet je me wel even helpen herinneren. Het was het hout- en meubileringscollege, als ik het goed heb.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Ben je aan het werk gegaan en je wilde zij een eigen onderneming starten.
1: Ja, dat was
0: is dat
1: een
0: meteen
1: soort...
0: gelukt?
1: Nou, bijna meteen. Ik ben een jaar in dienst gegaan bij een bedrijf hier in Aalsmeer toevallig. Wim Hees Interbouw bestaat niet meer. Hoor. Dus dat ging toen niet zo goed. Dus mijn bepaalde tijdcontract werd niet verlengd. Maar ik kon wel van die werkgever een andere werkplaats huren die hij had op de Oosteinderweg. Die kon ik huren per uur. En dat was voor mij echt de uitgelezen kans om voor mezelf te beginnen. Ik had helemaal geen geld. Ik was net uit huis. Ik ging ook meteen samenwonen. Dus ik had geen middelen. Dus dit was echt de manier om het te proberen.
2: Hoe ben je het over start gegaan? Wat heb je gedaan om jezelf groter te maken?
1: Want je hebt gewoon heel hard werken.
2: Idee, je hebt een idee. Je bent zelfstandig geworden, maar je had een idee. Wat was jouw idee toen?
1: Dat is. Ik had niet. Eigenlijk, als ik het achteraf bekijk, had ik niet zo'n heel goed idee. Ik was 21. Ik had heel veel zin om te beginnen. Gewoon om zelf producten te maken en gewoon mijn eigen werk te doen.
2: En wat was je eerste werk? Wat is je eerste product?
1: Mijn eerste producten begonnen al op school. En dat vond mijn moeder heel spannend. Maar ik kreeg al opdrachten op school.
2: Oké. Okay.
1: En die voerde ik daaruit. En dat werd gewoon een soort examenstuk.
2: En weet je nog wat dat was?
1: Ik heb één keer, weet ik nog wel. Dat was een getoogde voordeur.
2: Ja.
1: Weet je, een klassieke voordeur.
2: Ja.
1: Voor iemand bij mijn ouders in de straat.
2: Maar dat is wel kicken. Want iedereen ziet jouw werk. Je bent eigenlijk een beetje kunstenaar.
1: Een beetje.
2: Maar als je iets maakt.
0: Ja. Je creëert iets.
2: Je creëert, dan ben je gewoon een beetje. Dan ben je toch meer dan een deurmaker. Kom op, zeg. Dan maak je gewoon. Ja, nee, dat mag je best zeggen.
1: Ja, maar dat is wel het leuke van ons vak, vind ik. Is dat je iets creëert.
2: Ja.
1: Dat je dus echt eer hebt van je werk.
2: Ja, precies dat. Dat is wat ik bedoel. En mensen zien het en zo zal je ook je opdrachten krijgen. Hè, van mensen die bij andere mensen iets zien. Die denken, dat wil ik ook. Of ik wil het misschien iets anders. Of ik wil het zo.
1: Ja, klopt.
2: Want dat is natuurlijk heel leuk.
1: Ja.
2: Want je moet... maak je eigen creaties? Iemand zegt, even iets heel stoms. Ik kom bij jou. Ik zeg, ik wil graag een nieuwe voordeur. Ik zeg maar wat. Hoe ga je dan te werk? Ga je dan zelf tekenen?
1: Ja, dat is grappig. Voordeuren maken we niet.
2: Nee, dat was een slecht voorbeeld. Maar goed.
1: Wij maken meubels en interieurwerk.
2: Nou ja, dus... interieur is... Nee, voordeur is meer aan de buitenkant. Nee, oké. Okay, maar laat zeggen, ik kom voor een specifieke televisiekast bij jou.
1: Ja, precies. En dan spreek ik de wensen met je door. En dan ga ik aan de hand van het gesprek, dan ga ik een ontwerp maken. Dus en dan is het wel iets wat ik heb ontworpen, wat gecreëerd wordt uiteindelijk.
2: Ja. En dat wordt is altijd anders dan je voor de A maakt en wat je voor B maakt.
1: Het is altijd uniek.
2: Ja.
1: Echt altijd.
0: Altijd eigen ontwerp?
1: Ja. Nou, niet altijd eigen ontwerp. Nee, zeker niet. Er is heel vaak ook een architect bij betrokken. Dus en dan wordt het een iets ander verhaal. Ja. Want dan gaan we meer naar de praktische invulling van de uitvoering.
0: Dan voel je uit wat een ander bedacht heeft.
1: Ja, ja.
0: Wat vind je leuker?
1: Ik vind het allebei heel leuk.
0: Ja?
1: Ja, en als ik kijk naar mijn bedrijf, dan vind ik het veel praktischer om vanuit een architect te werken. Dat werkt veel sneller, proces is sneller.
0: Ja.
1: En inmiddels zijn wij een klein beetje gegroeid en heb je dat gewoon nodig voor je doorlooptijd.
2: Maar jij moet dan wel heel goed kunnen vertalen wat bijvoorbeeld een architect wil.
1: Ja, maar vaak zijn die gesprekken al gedaan met de klant. Dus dan is het plan al gemaakt met de klant.
2: Dan staat het eigenlijk al als het ware getekend op papier. Ja. En dan is het aan jou om het zo goed mogelijk uit te voeren.
1: Ja, klopt. Ja.
2: Wat vind je het allerleukste om te maken? Moeilijk?
1: Dat is een moeilijke vraag.
2: Ja.
1: Nou, wat ik het leukste vind. Kijk, wat ik zelf het leukste vind om te doen is innoveren. Dus om te kijken, om te puzzelen. Hoe kan iets beter? Hoe kan iets efficiënter?
2: En iets wat onmogelijk lijkt, toch mogelijk maken.
1: Ja, dat vind ik ook leuk, ja.
0: Maar ik neem aan dat je al heel veel dingen gecreëerd en gemaakt hebt. Wat is nou hetgene waar je het meest trots op bent dat je dat gemaakt hebt?
1: Het is ook weer een moeilijke vraag.
0: Ja, we zitten vol moeilijke vragen vanavond.
1: Ja, ik ben inmiddels 22 jaar bezig. En wat is nou... ik durf het echt helemaal niet te zeggen. Nee, ik zou het echt niet
0: weten. Eigenlijk ben je op elk product trots.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Nou, niet allemaal, hoor. Er zijn er ook wel dat je... Daar word je zelf niet enthousiast van, omdat je het niet mooi vindt. Je maakt ook wel eens dingen die een ander mooi vindt en jij zelf niet.
0: Ja.
1: Dus dat hoort natuurlijk ook bij.
0: Dat lijkt me wel moeilijker dan.
1: Ja, dat is ook wel lastig. Ja, soms is dat wel lastig.
0: Ja.
1: Maar goed, het is ook gewoon werk.
0: En hebben ze ook wel eens aan jou voorgesteld van... ik wil dat je dit maakt. Dat je denkt, ja, het is leuk dat je dat bedenkt. Maar dat gaat echt niet.
1: Nee, klopt. Nou, dat gebeurt geregeld.
0: Ja?
1: Ja. En als het gewoon als ik het niet uitvoerbaar vind of acht, dan geef ik dat ook aan.
0: En dan zeg je, dan mag een ander het doen? Ja. Of zullen we
1: dat anders bedenken? Ja, soms is het dusdanig dat je echt moet zeggen van... Dit kan niet, hier sta ik niet achter. En als iemand het dan per se toch wil, ja, dan kan dat niet bij ons.
0: Ja.
1: Nee.
0: En zo eerlijk ben je wel. Dan,
1: ja.
0: Om dat aan te geven.
1: Ja,
0: wel, ik denk dat niet iedereen dat kan. En dan gaat men toch maar wat proberen.
1: Ja.
0: En dan wordt het toch niet wat je gehoopt had dat het zou worden.
1: Nee, ja, dat is toch zonde.
0: Ja.
1: En voor iedereen. Want de klant is uiteindelijk ook niet blij dan.
0: Nee, dus, zeker niet. Nee. Ik denk, en ook voor jou als bedrijf niet. Want je levert iets af waar je eigenlijk niet achter staat.
1: Nee. Nee. Nee, dat wil je echt voorkomen. Ja.
2: We gaan naar misschien wel een plaat die een beetje te maken heeft met iets wat jij in het leven heel leuk vindt om te doen. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, zeker weten.
2: Nou, vertel. Mensen thuis snappen er niks van.
1: Nee. Nou, wij gaan elk jaar met het gezin met heel veel plezier op wintersport. Met vrienden. Dat is echt een vakantie met vrienden. Dat is ook nooit anders geweest. En daar geniet ik onwijs van. En mijn kinderen ook. Die vinden het echt de allermooiste vakantie die er is. En daarom dit nummer.
2: We gaan er gewoon naar luisteren. Want het is... Dat bedoel ik.

0: Ja, dat was een echte après-ski-nummer. Na het skiën-nummer van DJ Otzi. Utzi, moet ik zeggen. Utzi. Het was toch Utzi was toch zo'n lijk uit het ijs? Ja, dat was het. En Anton. Hij die lacht of zo? Anton Austriaal. Een echte
1: dijkletser.
0: Hele kleine dijtjes dan van Utzi, maar oké.
1: Dat klets niet zo erg meer.
0: Nee, niet meer.
1: Maar goed, we waren even bij jouw bedrijf aanbeland. Jij hebt verteld wat je doet, maar je omschrijft jezelf, en dat vond ik wel interessant, als meubelmaker / interieurbouwer.
2: Ja, klopt.
1: Kan je uitleggen wat het verschil is?
2: Ik denk dat een meubelmaker meer losstaande objecten maakt. En een interieurbouwer die maakt vult ruimtes. Zeg maar.
1: Meer totaalplaatje. Ja. En een meubelmaker is echt specifiek één.
2: Ja, zo zie ik het zelf een beetje. Maar eigenlijk wordt het gewoon in de volksmond wordt het gewoon door elkaar heen gehaald. Dus ik denk dat voor menigeen het gewoon hetzelfde is.
1: Ja.
2: Ja. En, maar goed, dus de beide termen worden veel gebruikt. Ja.
1: En daar noem je alle twee.
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Zonder heel erg in detail te treden, want ik kan me voorstellen dat er ook een stukje privacy bij zit. Maar wie of wat zijn jouw klanten?
2: Mijn klanten, ik heb veel particulieren. Wij hebben veel architecten waar we voor werken. En een aantal aannemers. Dat zijn mijn klanten.
0: Ja. Zijn er dingen die jij gemaakt hebt waarvan eigenlijk iedereen wel weet wat het is en wel gezien heeft? Of misschien zelf heeft? Of noem ik nou iets heel ingewikkelds?
2: Goed, wij maken heel veel keukens. Dus iedereen weet wel wat een keuken is.
0: Ja, maar ik bedoel, dat ze zeggen, dat is echt heel typerend. Eigenlijk die voordeur waar je het net over had, dat ziet iedereen aan de buitenkant. Maar als het interieur is, dat ziet niet iedereen. Dat bedoel
2: ik. We hebben niet een typerend kenmerk voor hoe wij iets maken.
0: Nee, precies. Nou, dat vroeg
1: en je maakt ook geen dingen in de openbare ruimte.
2: Oh, jawel. Nou, tenminste, nu toevallig in de gemeente Aalsmeer hebben wij dingen gemaakt. Ja, is dit jaar
1: kan opgelegd. Mag je noemen wat?
2: Raadzaal in de kelder.
0: Nou, kijk, daar hebben we er toch één.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Dat kan iedereen zien.
2: Ja, daar kan iedereen naartoe. Ja,
0: kun je het omschrijven voor de mensen die het niet kennen?
2: Het is een redelijk grote zaal en wij hebben daar podia gemaakt en banken. Dus een soort tribunes.
0: Oké. Okay,
2: nou. En een vergadertafel in het midden.
0: Oké, okay, nou dat is dan toch een heel iets wat door iedereen bewonderd kan worden.
2: Ja, zeker, zeker, klopt.
1: Ja, dus als de raadsvergaderingen of de commissievergaderingen uitgezonden worden op tv, dan zien ze jouw tafel.
2: Ja, zou je het kunnen zien, ja, zeker. Ja.
1: Nou, oude radio Aalsmeer, of tv Aalsmeer in de gaten zou ik zeggen.
2: Ja, leuk.
0: Zijn er op het gebied van jouw werk nog dromen die je hebt? Of dromen, iets waarvan je zegt van, dat zou ik eigenlijk nog wel heel erg graag willen?
2: Ik heb ook wel de wens om een eigen bedrijfspand te hebben. Dus om ooit een keer iets te kopen en dan helemaal in te kunnen richten zoals ik dat fijn vind.
0: Ja, want nu moet je je toch een beetje aanpassen aan.
2: Ja, klopt.
0: Ja.
2: Ja, klopt.
0: En waar zou je dan willen zitten?
2: Ja, in Aalsmeer lijkt me heel mooi.
0: Wel echt in Aalsmeer.
2: Ja.
0: Dus als er nu mensen zitten te luisteren die misschien een bedrijfspandje te koop gaan zetten, dat misschien geschikt is voor jou, kunnen ze je altijd bellen.
2: Ja, altijd.
0: Nou,
2: zeker.
0: Bij deze. Laten we even weten als er wat uitkomt.
2: Ja,
0: altijd
1: maar, goed. Wil je een bedrijfspand voor jezelf of voor iemand anders?
2: Nee, gewoon voor knap interieurbouw.
1: Ja, dus voor je eigen bedrijf en dat dan ook naar eigen wens inrichten. Want dat is nu niet het geval.
2: Nee, ja goed, wij hebben nu een werkplaats waar we ook heel tevreden mee zijn, maar ik heb wel wensen. Ja, zeker. Zoals nu hebben wij één roldeur voor de aankomende en goederen die weggaan, producten die klaar zijn. Maar het mooiste zou zijn als je een soort routing kan maken in je bedrijf. Dus dat het aan de ene deur aankomt en het door de hele werkplaats heen gaat, de andere deur weer eruit. Dan maak je het efficiënter.
1: Ja.
2: Dus en op dit moment groeien we eigenlijk een klein beetje uit ons jasje. En ik zie nog wel mogelijkheden in efficiëntie met andere machines. Maar ik kan ze niet kwijt. Dus
1: ja, dat is dan een, maar je hebt de gelegenheid om uit te breiden, om te moderniseren of nou hoe je het ook noemen wil.
2: Ja,
1: maar je hebt gewoon de ruimte niet.
2: Nee, klopt. Ja, klopt.
1: Nou, het zijn toch bedrijfspanden genoeg, zou je zeggen.
2: Het valt heel vies tegen.
1: Ja,
2: valt echt vies tegen. Je hebt er één te maken met het oppervlak wat wij nodig hebben. Het meeste wat gebouwd wordt is klein. En wij hebben richting de, zeg even 1200 vierkante meter nodig. En of er wordt heel groot gebouwd. Dus 5000 meter plus.
1: Ja, dat is een beetje te veel.
2: Ja, dat is veel te veel. Dus wij vallen precies in een gat wat er niet is.
1: Ja.
2: En dan heb je daarnaast heb je nog weer te maken met stroom. Want we verbruiken wel wat stroom. Dat is niet overal beschikbaar. En dan moet het geschikt zijn voor het type bedrijf wat wij hebben.
0: Ja, ja. Dus je zou zeggen het is heel makkelijk, maar het is dus helemaal niet makkelijk.
2: Nee, dit is absoluut niet makkelijk.
0: Het is goed blijven zoeken.
2: Ja.
0: Ik stel voor dat we nog even naar een plaatje gaan. En dan gaan we daarna even kijken wat jou nog meer bezighoudt in het leven. Ja. Ab, als je dat goed vindt.
2: Zeker, dat is goed.
0: Volgens mij staat er een nummer van Chef Special klaar.
2: Leuk.
0: Heb je daar
2: kom
0: nog
2: maar op.
0: Zit er geen speciaal verhaal bij?
2: Nee. Ik vind Chef Special, luister ik echt al jaren. Ik denk echt vanaf het begin. Ik vind het echt een fantastisch bandje. Het is een bandje uit Haarlem. En ze hebben gewoon hele leuke muziek. En ik vind dit is een heel rustig nummer, maar ik geniet echt van dit nummer.
0: Gaan we dat doen.
3: Ja. I wish people would stop yelling and start listening. I wish birds would start talking and start whistling.

0: dat was Chef Special en Birds.
1: Ja, die vliegende dingen hoorde ik net.
0: Vliegende dingen, ja.
2: Klopt.
1: Goed, Ab, we zijn al heel wat over je te weten gekomen. We hadden het net eventjes over je droom, wat je zou willen bereiken met je bedrijf.
2: Ja.
1: Daar heb je antwoord op gegeven.
2: Ja.
1: Maar er is nog meer wat je zou willen bereiken.
2: Ja.
1: Nee, wat zou je privé willen bereiken?
2: Het lijkt me ooit wel leuk om een keer aan het water te wonen.
1: Aan het water?
2: Ja.
1: Dan hebben we water genoeg hier in Aalsmeer?
2: Klopt, ja.
1: Heb je een speciale voorkeur waar?
2: Nee, ja, niet per se. Ja, nee, nee.
1: Niet aan de Westeinder, niet aan de
2: pool? Ja, vaarwater.
0: Maar staat hier toch op de Stommikade, staat gewoon huis te koop? Zit hier aan de achterkant niet aan het water?
2: Ongetwijfeld.
0: Ik denk dat die heel duur is.
2: Ja, dat denk ik ook,
0: dat
2: ja.
0: Denk ik echt. Maar er moet denk ik ook nog heel veel aan gedaan worden. Oh, dat
1: ja, er, ergens tussen Kudelstaart en Lamuiden staat ook een huis te koop.
2: Ja. 6 miljoen plus.
1: Ja, zoiets.
0: Oh, die echt pal tegen het water staat. Ja.
2: Nou, dat is ook een beetje het probleem, hoor. Ja. Het budget.
0: Dan moet je nog wel even wat verder uitbreiden.
1: Het gaat goed met het bedrijf, maar zo goed?
2: Nee, zo goed, dat gaat het zeker niet, nee.
0: Nou ja, wie weet, zeg nooit nooit, hè? Alhoewel, het is wel heel veel geld.
1: Nou, moet je ook maar willen, hoor. Stel je voor dat je met z'n tweeën woont. Moet je met de walkie-talkie moet je elkaar opzoeken, want anders ben je wel kwijt.
2: Veel te groot.
0: Ja. Nou, als je huwelijk niet zo heel erg goed is, is het doel.
1: Ja, dan zou dat kunnen, ja. Ab, je hebt uitgebreid over je werk verteld, maar je doet waarschijnlijk nog meer. Want heel veel mensen hebben gelukkig ook hobby's.
2: Ja.
1: Wat voor hobby's heb jij?
2: Ja, ik heb niet heel veel hobby's. Ik hou er wel van om te squashen. Dat doe ik elke week. Dat vind ik heel leuk.
1: Je bent niet van het padellen?
2: Nee, jawel. Nou, trouwens, ook. Ook? Ja, doe ik ook wel, maar minder regelmatig. Dus doe ik wel eens.
1: Niet met Peter samen dat je gaat...
2: Nee. Nee, ik ben lang niet zo goed.
1: Nee.
2: Dus dat vind ik heel leuk. Vliegeren vind ik heel leuk, maar doe ik eigenlijk bijna alleen maar op vakanties. Maar dat vind ik heerlijk.
1: Maar vliegeren met een klein vliegertje en dan een beetje stuntvliegen?
2: Ja, een beetje stuntvliegeren.
1: Echt met hele grote dingen?
2: Nee, een beetje stuntvliegeren. Dus ik vind het wel leuk als hij een beetje power heeft, dat je het strand overgetrokken wordt. Maar niet heel spectaculair.
1: Je hoeft niet de lucht in.
2: Nee. Maar vind ik wel heel leuk ook. Ik weet niet eens meer wat ik verder heb opgeschreven. Maar ik heb niet zo heel erg veel tijd voor verdere hobby's ook.
1: Nou, volgens mij vond je tuinieren ook wel leuk.
2: Ja, ik vind het wel leuk om te doen. Maar ik heb niet zo'n hele grote tuin. En ik vind het wel leuk om een beetje in te rommelen en het netjes te houden. En een beetje mee bezig te zijn, ja.
1: Maar als je ooit een huis aan het water weet te vinden...
2: Ja, wie weet, ja.
1: Heb je dan liever een boot voor je neus? Of zeg je van, doe mij maar een hele mooie tuin aan het water?
2: Ja, liever een bootje.
1: Toch wel?
2: Ja, zeker.
1: Wat is er zo leuk aan varen?
2: Nou, als ik ga varen, dan ben ik ook... Ja, dat zei het ook al in die tekst volgens mij. Dan ben ik gewoon weg. Dan denk ik niet aan mijn werk.
0: Nee, je wordt er zen van, hè, varen.
2: Ja, ik vind het fijn. En ik heb het ook wel een beetje van huis uit. Mijn ouders zijn altijd aan het varen. Ik ging vroeger op zeilscholen en... Dus ik heb altijd wel veel met bootjes en water gedaan.
0: Nou was ik gisteren op de plas en het waarde best wel hard.
2: Ja.
0: Er gingen heel veel zeilboten.
2: Ja.
0: En mensen die, die echt zeilen vind ik echt als je heel erg hard moet werken. Maar dit waren vooral boten waarbij er veel op knopjes werd gedrukt.
2: Ja.
0: Maar het is wel een prachtig gezicht dat zeilen.
2: Ja.
0: Ik vind het, dan gaan die schepen helemaal op hun kant. En het gaat zo hard.
2: Ja.
0: Het is mooi. Dus
2: spectaculair.
0: Ja. Wat zou je dan een zeilboot willen? Of zeg je nou... Ik vind een roeiboot
2: zeilen vind ik wel heel erg leuk. Maar ik vind het wel ook net iets te bewerkelijk misschien.
0: Ja,
2: ik denk dat ik
0: heftig.
2: Gewoon een motorbootje leuk zou vinden.
0: Ja, dat is dan zo lekker kabbelen over het water heen. Heerlijk. Ja, ik snap je wel. Ja. Ik woon aan het water, maar er kan bij mij wel een boot aan het water. Dan kan ik alleen maar 100 meter heen en weer vallen.
2: Ja.
0: Maar ik woon
2: net
0: wel
2: niet.
0: Aan het water. Ja, dat is wel. Zijn er nog wensen verder voor jou in het leven dat je zegt van dat moet nog gebeuren?
2: Nee, ik zou ooit nog wel een keer naar Japan op vakantie willen.
0: En waarom Japan op?
2: Ja, omdat het echt wel westers is, maar totaal anders als wat wij doen hier.
0: Maar heeft het ook een beetje... Want je hebt natuurlijk de Japan die stijl hè, in het interieur.
2: Ja,
0: is dat ook iets wat je mooi vindt?
2: Ik vind het wel heel mooi.
0: Dat is heel rustig, heel
2: Peter
0: basic.
2: Heeft een hele mooie Japan die keuken.
0: Ja?
2: Ja.
0: Even vertel eens, hoe ziet hij eruit?
2: Ja, Japan die stijl.
0: Maar als ik denk aan Japan die stijl, dan denk ik vooral aan rijstvellen. Nee, dat is flauw. Dan denk ik aan een hele basic, strakke, maar wel een natuurlijke uitstraling. Klopt dat?
2: Ja, dat is ook zo.
0: Nou, dat was de keuken.
1: Ja. Weet nog niks.
0: Nee. Jij weet nog niks? Ja, ik heb wel een beeld erbij. Ja. Het moet wel je smaak zijn, denk ik.
2: Ja, maar dat is toch dat is met alles altijd zo.
0: Ja, dat is waar. Ja. Ik denk dat wij een beetje vooruit gaan blikken al.
1: Nou ja, eigenlijk wel. Want we gaan langzaam naar het einde van het programma toe. En we willen natuurlijk ook je laatste plaat nog uitgebreid horen. We vragen onze gasten altijd om een nieuwe gast te zoeken. Ja. Maar voordat we dat van je gaan horen, wil ik even terug naar de drie woorden die je aan het begin van het programma genoemd hebt.
2: Ja.
1: Weet je ze nog?
2: Humor.
1: Ja.
2: En god is het.
0: Normaal?
2: Oh ja, ik ben heel normaal.
0: Maar je bent ook Pietje Precies.
2: En Pietje Precies.
1: Ja. Dat laatste, dat Pietje Precies.
2: Ja.
1: Dat is natuurlijk lastig om hier in een gesprek van jou te vernemen. Maar dat heb je wel nodig in je werk, denk ik.
2: Ja, klopt. Zeker wel. Want,
0: ja, maar het kan ook
2: een vuilkas zijn.
0: Ja, precies. Het kan je ook in je tegendeel werken. Ja. Want als je Pietje Precies bent, dan kan je ook helemaal gek voor jezelf worden. Want dat is nooit goed namelijk.
2: Niet snel.
0: Nee.
2: Klopt, ja.
0: Maar ja, het is ook wel weer nodig voor jouw werk.
2: Klopt, het moet gewoon goed. Wat wij doen, moet gewoon goed. Er zit geen marge in.
0: Nee, precies.
2: Dus als je een timmerman bent, dan kan je zeggen van... nou, dit is 2 millimeter, ja, prima. Maar dat is in ons werk werkt dat niet. Dat zie je meteen.
0: Het moet kloppen.
2: Het moet kloppen, ja.
0: Dat lijkt me er wel lastig aan, trouwens.
2: Is ook lastig.
0: Ja.
2: Ja. Je hebt geen foutmarge.
0: Nee. Nee, ik denk niet dat ik een hele goede voor je bedrijf zou zijn.
2: Nou goed, nee, je Pietje moet precies, wel een beetje Pietje Precies zijn in ons werk.
1: Ja. Die past dus bij je, Pietje Precies. Ja. Je noemt jezelf normaal. Ja, ja. Wat is normaal?
2: Ja, precies.
1: Daar kunnen we een hele discussie over voeren natuurlijk. Maar ik heb geen excessen bij gezien vanavond. Dus ja,
2: nee, toch? Kan normaal.
1: Ik kan me wel voorstellen dat je zegt
2: ik
1: normaal.
2: Ik kan me normaal gedragen, dat heb je gezien.
0: Ja. Ja, okay. Zodra die hier die trap af is. Nou.
1: En de andere is humor. Nou goed, dat blijkt wel uit deze opmerking natuurlijk. Dat je de nodige humor... En is dat ook belangrijk in je werk, in je bedrijf? Dat je dat met humor kan brengen?
2: Ik vind, laat ik zo zeggen, sfeer vind ik heel belangrijk in het bedrijf. En daar hoort humor absoluut bij. Ja. En als ik niet meer kan lachen op mijn werk, dan kunnen we hele mooie dingen maken, maar dan heb ik het niet naar mijn zin.
1: Nee, moet leuk zijn.
2: Het moet leuk zijn. Ja, zeker.
1: Nou, drie woorden die bij jou passen. Dus.
2: Ja, ja.
0: Gaan we naar volgende week? Er komt volgende week een dame. Wil je zelf aankondigen wie er op jouw stoel gaat zitten volgende week? Ab.
2: Ja, dat is Marlies. En dat is de vriendin van mijn zwager. Zij woont in Aalsmeer. Heeft een bedrijfje ook zelf.
0: Happy want het gaat move. Om Marlies Lindauer, hè?
2: Dat, ja.
0: Zij heeft een eigen bedrijfje.
2: Ja,
0: net
2: als
0: jij.
2: Ja.
0: Maar dan waarschijnlijk wat anders.
2: Happy to move. Ja. En zij geeft dansles. En is jong, heel enthousiast. En
0: zij komt daar volgende week van alles over vertellen.
2: Ja.
0: Zou jij een vraag kunnen brengen? Misschien wil je iets van haar weten. Dat je zegt van nou, eigenlijk misschien kun je dat in mijn naam aan haar vragen.
2: Ik ben wel benieuwd naar haar droom, zeg maar, voor haar bedrijf. Of hoe zij haar bedrijf ziet over 5 jaar. Wat ze graag zou willen.
0: Hoe zie jij je bedrijf over 5 jaar? Ja, gemeen, hè?
2: Dat is wel gemeen, ja.
0: Ja.
2: Ik was
0: al
2: geweest,
1: toch?
2: Hoor. Ik was klaar.
0: Nee, ik ben nog niet naar huis. Nee, ik zou... Nee, als je het echt weet, mag je het zeggen. Maar anders dan passeren we deze vraag.
2: Ik hoop dat ik in dat nieuwe bedrijfspand zit.
0: Okay.
2: Over 5 jaar. Dat zou ik leuk vinden.
0: In dat huis aan de poel.
2: Ja.
1: Als vanavond de telefoon gaat, dat iemand een ruimte voor je heeft.
2: Ja, precies.
0: Goed, volgende week gaan wij verwelkomen Marlies Lindauer.
1: We gaan eruit met een laatste nummer, Ab. En voordat we dat doen, willen we jou natuurlijk ontzettend bedanken. Namens ons allemaal voor jouw inbreng vanavond hier bij ons in het programma.
2: Graag gedaan.
1: Alle succes wensen we je toe in de toekomst.
2: Dankjewel.
1: Op alle gebied. Jij mag hem invullen op welk gebied. Maar...
2: Dankjewel.
1: Wat ik al zei, we gaan eruit met een laatste plaat van de groep Kraak en Smaak.
2: Klopt.
1: Hoe kom je op dit nummer?
2: Vroeger ook al veel geluisterd. En ik luister nog steeds heel graag Kraak en Smaak in de auto. Dus als wij naar wintersport rijden. En we rijden vaak 's nachts dan. Dus dan gaan de kids een beetje slapen. En dan zet ik deze muziek op. Vind ik heerlijk.
1: Blijf je wakker?
2: Ik blijf wel wakker.
1: Oppassen dat je
2: niet te druk.
1: Je gaspedaal niet te hard indrukt.
2: Nee, dat komt goed. Ja. Dus dat doe ik toch elk jaar. Ja. Ja.
1: Dan gaan we eruit met het laatste nummer van Kraak en Smaak. En het nummer Squeeze Me. Wat ons betreft graag.
0: Tot volgende week.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian zegt hoogst verbaasd te zijn. Hij vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild. Vandaag bleek dat er inmiddels 2 studenten uit Gaza onderweg zijn naar ons land. Het Openbaar Ministerie eist 30 jaar cel tegen een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot. Man van 58 schoot de vrouw en haar twee jaar geleden dood in haar woning. Dat vertelt deze verslaggever van Omroep West.
2: De moord op de 38-jarige Paro Ramlakhan lijkt een typisch geval van femicide. Want hij wilde een relatie met haar en zij wees hem af. Daarna werd ze doodgeschoten in de portiek van de flat waar ze allebei woonden, in het bijzijn van haar jonge zoontje.
1: De man wordt daarom ook verdacht van poging tot doodslag op het 4-jarige zoontje van de vrouw en 3 buurtbewoners die de getuigen waren van de schietpartij. Een stel uit Den Bosch wordt verdacht van seksueel misbruik van hun 2 pleegkinderen. 2 mannen, allebei van 33, hebben volgens justitie ook expliciete beelden van ze gemaakt en verspreid. Tegen beide is vandaag 4 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie zegt ervan uit te gaan dat de 2 pleegouders zijn geworden om hun seksuele fantasie te kunnen bevredigen. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Gemeente Borgen-Odoorn, waar Tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af naar graad of 15. Morgen is bewolkt met soms stevige buien. Een kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
3: De top 10 van. Met Rinus van Ittersom.
4: Het is ongelooflijk, maar waar. Jawel, mijn naam is Rinus van Ittersom. En ik doe in ieder geval nog 2 keer de top 10. En dat als het goed is Egon weer terug. En als ik de top 10 doe, en ik doe het niet alleen vandaag hoor. Nee, dan hebben we er gewoon een gast bij. En dat is eigenlijk wat mij betreft een vaste gast van de show. Maar ja, ik maak de show niet meer, dus ja.
5: Nee,
4: dan,
5: ach, joh. Maar ik ben er.
4: Ja, nee, oké. Okay. En u hoort het al, Jack Muller is vandaag weer de gast. En,
5: yes.
4: Ja, wij worden ondersteund door allebei onze steun naartoe verlaten.
5: Nou, zeker weten.
4: Toch?
5: Mijn secretaresse.
4: Ja. En mijn steun naartoe verlaten in de muzikale moppies.
5: Ja.
4: Dus ja, wat dat betreft...
5: We zitten goed vanavond.
4: Ja, we hebben het helemaal niet verkeerd. Nee. Toch? Esther is er ook. En ja, dat is ook een belangrijke. Waarom heb ik je uitgenodigd?
5: Ik heb geen idee.
4: Nee?
5: Nee.
4: Ja, waarom heb ik dat nou wel? Dat is toch raar? Maar in ieder geval, ik weet het wel hoor. Want ja, het is weer zover. Je bent weer druk in de weer geweest.
5: Ja, we zijn dicht bij een bevalling.
4: Dicht bij een bevalling.
5: Ja. Oh. Boek nummer 15 komt bijna uit.
4: Oh.
5: Esther is bijna klaar.
4: Oh.
5: We hebben al een proefdruk gehad, maar die was niet helemaal lekker. En de tweede die is ongetwijfeld... denk ik. Ik ga er eigenlijk gewoon vanuit dat die goed is. En dan gaan de persen weer lopen zometeen.
4: Ik ben er helemaal blij mee.
5: Nou, anders ik wel.
4: Ja, dat dacht ik al. even terug in de tijd, Jack. Want de laatste keer dat jij bij mij in het programma geweest bent... Nou, dat is eigenlijk alweer een hele tijd geleden. Want dat was nog in een oude studio.
5: Dat was nog in een oude studio, joh.
4: En dat is inmiddels ook alweer zo'n jaar terug. Denk ruim een jaar, denk.
6: Ja, nee, nog geen jaar.
4: Nog geen jaar?
6: Nee.
4: Ja, ik zie je onze steun naartoe verlaten. Want
6: september zitten we een jaar hier.
4: Oh, oké. Okay.
6: Dus augustus, september zijn we verhuisd hier naartoe.
4: Ja, nou dan. Ja, je bent in een van mijn laatste uitzendingen geweest. Okay. Dus
5: ook dat nog, ja.
4: Dat was inderdaad rond september vorig jaar. Dus wat dat betreft...
5: Dit is wel weer een déjà vu voor mij. Want ik heb hier ontiegelijk veel beentjes gezien in de Oude Veiling. En een hoop dames ontmoet. En ik heb zelf een paar keer opgetreden hier. Dus ik heb regelmatig een hapje gegeten hier.
4: Ja, ik zag je net al een klein beetje hier rond te kijken. Ja, zo, zit er nog herkenbaar plekjes in?
5: Nou ja, her en der wel, ja.
4: Ja, de toiletten zijn nog hetzelfde.
5: Oh, gelukkig.
6: Maar ten tijde dat je hier zelf speelde, was de inrichting en de indeling toch wel een klein beetje anders dan dat nu is, hoor.
5: Dat was heel anders, ja. De bar stond aan de andere kant. Maar goed, dat... Nee.
4: Maar nou, leuk. En heb jij beneden... Want beneden was toen ook nog een grote zaal. zaal. En dat was eigenlijk de voormalige kegelbaan en wat het ook allemaal geweest is.
5: Ja, dat heb ik nooit gezien eigenlijk.
4: Dat heb je nooit gezien? Nee. Heb jij hier altijd boven gespeeld?
6: Nee, beneden aan de rechtkant.
4: Oh, oké. Okay.
5: Recht tegen de bar aan.
4: Oké. Okay.
5: De oren van Gert, die staan nog achtergevouwen. en Donald. Maar goed, ja. Goeie tijden.
4: Ja, dat doen we wel. Hey, de afgelopen periode, dat was een zware periode voor jou. Niet alleen voor jou, maar voor heel veel andere mensen denk ik ook nog wel.
5: Ja.
4: Ik heb door het muzieklijstje heen zitten kijken.
5: Ja.
4: Heeft die muzieklijst daarmee te maken?
5: Totaal niet, erin
4: is. Oh, nee, dan is het goed.
5: Dat is gewoon het lijstje wat... ik vroeg, hoe moet ik zelf de muziek verzorgen vandaag?
4: Jazeker,
5: zeg je. En ik denk, nou, ik heb misschien nog een kwartier de tijd eventjes tussendoor. En dat was het.
4: Oké. Okay.
5: En het is, muziek is altijd gerelateerd aan wat ik dan ook die dag denk of voel of whatever. Dus,
4: muziek is gevoel.
5: Daarom, dus
4: Dan kom je met een nummer van Joe Jackson. Ik denk dat we dat alles een keer eerder gedraaid hebben bij ons in het programma. Dat
5: zou best wel kunnen.
4: Zeker.
5: Maar ik weet ook niet why.
4: Nee, ik weet het eigenlijk ook niet.
5: Ik word er gewoon vrolijk van.
4: En meer is het niet?
5: Nee.
4: Nee?
5: Nee.
4: Nou, weet je wat?
5: Ja.
4: Dan is het heel makkelijk.
5: Okay.

0: Joe Jackson. Ik denk Rinus, dat hij dat nummer van Benny Nijman heeft gestolen. Van ik weet niet hoe. Oh, dat zou best wel eens kunnen.
1: Hij weet niet hoe.
2: Hoe kom je daar
0: nou? Hij kwam zomaar naar boven te wijzen.
2: Maar ja, je weet het nooit natuurlijk.
0: Nou, we gaan hem niet draaien.
2: Nee, dat
0: voor
2: sowieso
0: ter vergelijking.
2: Nee, dat sowieso niet. Maar ja, even het nieuwe boek. Laten we daar eens even mee beginnen. Want geheimen.
0: Ja, dat is de opvolger van Kleiwijn.
2: Ja, en daar ben ik al helemaal... Nou, ik vind het geweldig.
0: Dat is heel fijn. En deze is natuurlijk weer een beetje smaakvoller als de voorganger. Maar hij sluit er heel mooi op aan.
2: Ja.
0: En de titel zegt het al. Geheimen. Heel veel geheimen. Ja. Die geheim moeten blijven. Eigenlijk.
2: Dat lukt niet helemaal, denk ik.
0: Nou, dacht het wel.
1: De meeste wel.
0: Ja. Oh, ja.
1: Ja, en niet voor ons als lezers, hè? Dat dan weer niet.
2: Nee, ik wou net zeggen, want anders dan
0: wordt het een
1: kort boek.
0: Ja.
2: Nou, ik zag ook tot mijn grote verbazing. Ik heb natuurlijk de proefdruk gezien.
0: Ja.
2: En tot mijn grote verbazing zag ik in ene achterop staan 18 plus.
0: Ja. Dat is verplicht tegenwoordig.
2: Is dat zo?
0: Ja, ik denk het wel anders. Weet je, dat is allemaal om rechtszaken te voorkomen.
1: Allemaal indekkerij.
0: Laten we het zo zeggen. Volgens sommigen staat er toch wel iets, weet je, veel seks in.
2: Ja, ach.
0: En Esther vindt het wel meevallen, hè?
1: Inmiddels, in vergelijking met al het andere werk tot nu toe, zeker.
0: Ik ben zeker wel genuanceerder, maar echt eruit krijg ik het gewoon niet. Het hoort er ook gewoon in.
2: Ja, maar jouw manier van schrijven is dan zo. Jouw verhalen, die leiden daar ook mee.
0: Ja, nou ja, ja, ja. Het is niet anders.
2: Ja, dan moet je het ook beschrijven.
0: Ja.
2: Toch?
0: Ja.
2: Want dat vind ik altijd wel grappig, want in bijna al jouw boeken kom je op een gegeven moment ergens op het idee van... krijg de pest en het lijkt wel of het over mij gaat.
0: Ja, inderdaad. Dat kan.
2: Dat.
0: Maar het is niet zo.
2: Nee, oké. Okay.
0: Nee, maar soms denk je wel eens van... nou, dat zou wel eens die of die kunnen zijn. Of als je dat vindt, dan kan je daar trots op zijn. Of gepikeerd. Of... Maar voor de rest, nee, het komt allemaal uit de brein van Jack zelf.
2: Oké, daar zijn we even duidelijk over.
0: Ja.
2: Voor het geval.
0: Je hoeft ook niet bang te zijn, deze keer.
2: Ik ben er sowieso niet bang voor.
1: Deze keer zegt hij ook.
2: Nou, ik heb
0: maar ik geloof niks.
2: Dan gaat het helemaal goed komen. Wanneer denk jij dat het uit gaat komen?
0: Nou, ik heb net van Esther te horen gekregen dat proefdruk 2 in de maak is.
2: Ja.
0: Dus dat zal over een weekie, 10 dagen op de mat vallen.
2: Ja.
0: En dan is het weer een kwestie van eventjes alles helemaal goed nakijken. En dan is het klaar. En dan, ik ben al een beetje met de voorbereidingen bezig voor een boekpresentatie. Maar ik til het eventjes over de zomer heen.
2: Oh.
0: En... ik denk zo'n beetje september, oktober dat die...
2: Doe maar begin september.
1: Dan kun jij hem nog meenemen op vakantie
2: dat
1: zeker.
2: Dat is goed.
0: jij krijgt er eentje mee op vakantie, hoor. Ik beloof het je.
2: Ja. Want even voor de duidelijkheid, want jij zegt, want je hebt het wel elke keer over Esther. Maar Esther redigeert, zeg ik dat goed? Redigeert jouw boeken.
0: Jazeker, dat zeg jij helemaal ABN goed.
1: Ja, keurig hoor.
2: En voor degene die niet begrijpt wat redigeren is... Het is eigenlijk gewoon het verbeteren van kleine foutjes die erin staan.
0: Nou, kleine foutjes.
2: En de zinnen wat makkelijker laten vloeien.
0: Ja, nou ja, we hebben wel eens lekkere discussies hoor. Voor het een of ander, weet je wel.
2: Ja.
0: En dat maakt mij weer scherp. En kijk, ik ben een dyslect. En ik schrijf maar raak.
2: Dat vind ik dan wel weer grappig. Een dyslect die boeken schrijft.
0: Ja.
2: Dat vind ik zo bijzonder.
1: Nou ja, maar dat houdt je fantasie niet tegen.
2: Nee, dat sowieso niet.
0: Nee, en aldoende, kijk naar 15 boeken, word je wel iets beter hoor in alles en alles. Maar mijn Nederlandse taal, en weet je, het interesseert mij eigenlijk ook helemaal geen ene malle moer. Maar dan ook helemaal niks.
2: Nee.
0: Nee, het gaat mij om het verhaal. Maar ik ben natuurlijk wel heel erg, hoe moet ik zeggen, Ja, dat ik het wel goed willen hebben. Ja.
1: Je bent wel wat perfectionistisch ook. Ja.
0: Dus het moet wel dus. En daarom hebben we Esther natuurlijk. Dat doet ze al allemaal boeken. Want het eerste boek niet. Hebben we nog een keertje herschreven. En heeft ze weer helemaal opgeknapt. Want daar zaten pas fouten in. Dat je denkt, nou ja, die had ik er zelfs uit kunnen halen, weet je wel. Maar ondertussen, 15 boeken samenwerken al. En dat gaat heerlijk en het gaat goed. En ik ben er heel blij mee.
2: Ja, dat is belangrijk. Ja toch?
0: Ja.
1: En we komen er altijd nog uit tot nu toe. Dus ook al zijn we het niet altijd helemaal eens over sommige zinnetjes dingen. Maar uiteindelijk komen we er wel uit.
0: Dat hou je altijd.
2: Toch?
0: Ja.
2: Ik bedoel, anders is er ook geen moer aan. Als alles in één keer goed gaat, dan... nee, toch?
0: Nee.
2: Nee. Hey, we gaan het volgende nummer.
0: Oh, gezellig.
2: Jet Rebel.
0: Ja, die volg ook al een tijdje natuurlijk. Ja. Dat vind ik helemaal geweldig. En ik zat van de week in de auto en ik hoorde ik was op weg naar Sint-Anagastra. Nou, dat is in Friesland. Dat was een saai stuk.
2: Ja, weet je wat er alleen is met die Friese plaatsen? Je kan ze niet eens lezen, want ze staan 9 van de 10 keer in Fries.
0: De flitsmeister, die kon het niet vinden. Maar ik niet. Ik heb moeten vragen. Nou goed,
2: okay.
0: Ik ben er gekomen.
2: Ja.
0: Maar ik hoorde onderweg Jack Rebel, maar dan live in Paradiso.
2: Ja.
0: Daar gingen we daar een partijtje te keren. Ik denk, dit is nog 10 keer lekkerder als de originele plaat die ik al gehoord had, weet je wel. Dus ik denk, die nemen we mee voor vanavond.
2: Nou, dan gaan we eens kijken. Wat een eer bouwen. De titel van het nummer.
0: Wat een energie. Oh, dat weet ik niet. Staat bij jou op het scherm niet.
2: Love Right Now.
0: Nou, dat bedoel ik.

ladies, I just gotta know, are you ready to party?

0: En zo doe je dat.
1: Zo. Dat heet een live optreden.
0: Ja, joh, heerlijk.
1: Toch?
0: Energie spat er vanaf.
1: Ja, dat wel.
0: Ja.
1: Dat sowieso. Dus even denken, Dirk. Want je bent nog eigenlijk met weer veel meer dingen bezig. Je bent tegenwoordig huisschilder.
0: Ja, dat moet je niet aan de belasting zeggen, nee, by the way. Okay.
1: Nee, dat begrijp ik.
0: Ja?
1: Nou, die luisteren ook niet.
2: Nee.
1: Maar,
0: daar moet ik trouwens ook het dak doen. Maar,
1: Okay. Ja. Maar even tussendoor, want je bent ooit eens begonnen met kinderboeken.
0: Ja.
1: De verhalen van opa Sjek.
0: Ja.
1: En hoe zit het daarmee?
0: Want, Pep en opa Sjek.
1: Ja, ik heb er twee.
0: Ja, en
1: daarna werd het stil.
0: Ja, daarna werd het stil. Nou, de samenwerking met de tekenares, met de kunstenares.
1: Ja.
0: Dat liep een beetje spaak.
1: Ja.
0: En helaas, want de eerste was hartstikke leuk. De tweede was al een stukje minder. Maar er zat niet de echte. Die dacht dat er meteen al een heel groot verdienmodel aan vast zat en zo.
1: Oh.
0: En zo werkt dat natuurlijk niet. En zeker in het begin niet. En dat kan wel, maar dat is gewoon.
1: Dan moet je allemaal zo van de wereld hebben.
0: Opbouwen, ja, daarom. En, maar dat gaf niet, weet je wel. Maar ondertussen, ik had al een hoeveel verhalen klaar?
2: Een stuk of 10, 12 heb je er volgens mij wel liggen.
0: Een stuk of 10, 12. En dus ik wou er wel mee door, maar ja, ik geen tekenaar heb of weet je wel, dan houdt het op.
1: Ja.
0: Zelf zou ik het heel graag willen doen, maar ik kan dat gewoon niet. Klaar. En toen is het een beetje stilgevallen eigenlijk.
2: Ja. Ja. Dat vreet geen brood, hè? Dus ik bedoel, we houden het gewoon.
0: Nee, daarom. En toevallig is Esther er nu weer een klein beetje mee bezig met iemand, dus misschien komt daar weer een herstart in.
1: Ik zou het wel heel leuk vinden.
0: Dat zou ik ook heel erg leuk vinden, ja. Ja.
1: Want ik bedoel, die eerste twee verhaaltjes, die vond ik geweldig.
0: Ja.
1: En ook, toevallig heb ik een heel mooi voorbeeld lopen die dat kan beoordelen.
0: Juist.
1: Hij snapt nog niks van de verhalen, lezen kent hij niet. Maar de plaatjes, dat is natuurlijk belangrijk.
0: Ja, ja.
1: En aan de hand van de plaatjes kan jij het verhaal vertellen.
0: En als opa een beetje goed zijn best doet, dan komt dat er levendig uit. En
1: dat
0: dan,
1: bedoel ik.
0: Ja, ja.
1: En dat doen we dan ook.
0: Ja.
1: Althans, ik vind dat ik dat doe. Er zijn anderen die daar misschien anders over denken. Maar dat maakt niet uit. Maar die kleintjes, die van daar is het eigenlijk wel echt
0: Nou ja, ik vind het ook heel erg leuk om te doen. En ik ben er ook verder niet mee doorgegaan met schrijven. Alles. Het komt wel een keer, weet je wel. En wie weet gaat het.

0: Nu weer een herstart krijgen. Zou ik heel erg leuk vinden.
1: Ja, dat zou ik zeker leuk vinden. Ja. We gaan door naar de volgende plaat. Want anders dan wordt het een... we zouden er... het streven was 7.
0: Ja.
1: Maar ik heb het idee dat dat al niet meer gaat lukken.
0: De 10 van.
1: Ja, precies. De Rival Sons.
0: Ja.
1: Ken ik die?
0: Ik heb geen idee.
1: Ik heb het idee
0: van
1: niet.
0: Ik denk dat, het merendeel van de luisteraars die kent, maar... Het is wel een vrij stevige, harde band. Ik heb ze live gezien. Nou, fantastisch.
1: Ja.
0: Maar dit is een redelijk rustig plaatje van ze.
1: En wat voor genre moet ik dat zien?
0: Het is gewoon punk rock. De stem overigens lijkt heel erg veel op die van laat ze zelf maar bepalen wat ze van vinden.
1: Toch?
0: Dit is wel een pareltje.
1: We gaan naar de Shooting Stars. En ze komen eraan hoor. Ik weet het zeker.
0: Ik hoor ze al.

0: Nou, is dat een beschaafd plaatje of niet?
1: Het is een heel beschaafd plaatje.
0: Nou, ja, ik ken het wel.
1: Ja, nou, dat maakt het niet uit. Ik bedoel, het is jouw muziekkeuze.
0: Maar,
1: als jij dat mooi vindt, vind jij
0: het mooi? Ik vind het prachtig. Ja, maar, maar ga zeker een keertje meer luisteren van de Rival Songs. Want er zit heel interessant.
1: Nou, ik moet je
0: maar
1: vertellen,
0: zet hem wel ietsje zachter dan je stereo-installatietje.
1: Want?
0: Nou, er zitten hele dikke nummers in, hoor.
1: Oh.
0: Ja. Die komen goed naar buiten toe, zeg maar. Het stof van de planken.
1: Oh, lekker. Dat komt wel, dan hoef ik het zelf niet te doen.
0: Goed zo.
1: Ja, zo simpel.
0: Volume op 10.
1: Dat bedoel ik. Even kijken, want we hebben het erover. Geheimen. Dat is een opvolger voor...
0: Van Kleiwijn. Ja.
1: De vorige drie, dat was een echte trilogie.
0: Ja.
1: Ga je dat hier ook weer van maken?
0: Jazeker. ben al met nummer 3 bezig.
1: Oh.
0: Ja. En we weten zelfs al de namen van de...
1: Nee, die gaan we nog niet draaien.
0: En is er even alweer ideeën voor de cover. Nou, dat kan wel weer leuk worden, ja.
1: Het is toch niet te filmen?
0: Ja.
1: Ga lekker door zo.
0: Ja, ik ga lekker door zo.
1: Toch?
0: Ja.
1: En ja, joh, luister, laten we eerst dit boek nou maar uit. Nou, laten we. Ik heb helemaal niks meer. Ik moet alleen maar de aandacht eraan schenken.
0: Ja. Je moet het alleen maar lezen en ervan genieten.
1: Ja, nou, dat ga ik zeker doen. Dat weet ik nu alweer. Want ik bedoel, ik heb een heel klein vervelend klein stukje eigenlijk.
0: Aha.
1: Gelezen.
0: Ja.
1: Dat was echt een klein stukje.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk wilde ik het boek al niet meer wegleggen. Ondanks dat het niet alleen, bijna niet te lezen was.
0: Nee, dat heb je goed gedaan hoor, Des. Trek hem uit zijn handen vandaag.
1: Het was maar een heel klein stukje.
2: Hij had er ook nog een beetje een loop bij nodig, hè, bij deze eerste proefdruk. Dus,
1: ja, precies. En ik heb al een bril, dan kan je nagaan. En
2: dat was nog niet genoeg.
1: Nee, absoluut niet.
0: Dat was inderdaad hele kleine lettertjes. Ja,
1: op zich weet je. Ja. Dan weet je ook weer dat je dat van tevoren heeft.
0: Nou, daar zijn nou proefdrukken voor.
1: Dat bedoel ik.
0: Dan weten we wat.
1: En dat je het dan toevallig net.
0: Maar wat heb jij voor een klein stukje gelezen? Zeg het maar.
1: Nee, ik ga het niet eens vertellen. Ik weet wel dat ik het stukje. Ik heb het zelf wel bedacht. Het stukje. En mag ik het zeggen?
0: Ja hoor.
1: Ik heb namelijk de grote eer, en dat meen ik echt, dat ik het voorwoord mocht schrijven.
0: Jazeker.
1: En dat vond ik moeilijk.
0: Ja.
1: Ja, dat vond ik echt super moeilijk.
0: Nou, dat vermoeden, dat had ik al, want je lult de oren van iedereen's kop af.
1: Ja, dat wel.
0: Overal.
1: Ja.
0: En ik had dat in, volgens mij ergens, omdat ik een heel barmhartig gevoel had tegen de kerst. Ik denk, laat ik Rinus nou eens vragen voor het voorwoord. Dat vind ik nou wel eens leuk.
1: Ja.
0: Want die weet nog wel het nodige voor mij en dit en dat. En wachten. Dames en heren.
2: Krekeltjes.
0: Ja. Ik echt, de pizzaboer uit Milaan, die is sneller als Rinus. Maar goed. Het is toch goed gekomen.
1: Ja, het is wel goed gekomen. Ja. Maar dan zeg ik, vond het ongelooflijk moeilijk om daar... ik ga het ook niet verraaien ook wat er allemaal in staat. Want ik heb helemaal gezien. Dan moet je ze allemaal lezen als het boek uitgekomen is. Maar jezus.
0: Ja,
1: schrijven is een heel ander verhaal als ouwe hoeren.
0: Ja.
2: Maar
0: ieder zijn vak, hè?
1: Nou, dat sowieso.
0: Ja.
2: Ja, daarom werkte dit heel goed. Want ik heb Rinus gewoon met mijn telefoon, met de spraakrecorder hier de studio ingestuurd. Zo van, je kan het wel zeggen. Nou, ga maar praten dan. Spreek het maar in. Dan zorg ik wel dat het tekst wordt.
0: Ja.
2: Ja. Al dus geschieden. En ineens was er toch wel een voorwoord.
0: Ja, alleen je had wel al die kuchjes uit het voorwoord kunnen halen, Esther. Maar goed, dat nemen we dan maar weer voor lief.
2: Er komt nog een proefdruk aan, hè?
1: Ja, maar het moest ook wel, hoor. Die moesten er ook wel in, hoor. Want ik bedoel,
0: hoest.
1: Anders had het een heel raar voorwoord geworden.
0: Ja.
1: Maar goed, het is gelukt.
0: Ja.
1: Dus ja, alles is klaar.
0: Bijna.
1: En er staat een hele mooie ode ook nog aan... Een hele goede vriend.
0: Gaan we het zo even over.
1: Gaan we eerst nog even naar een stukje muziek. Dan gaan we naar de Cult.
0: Oh, lekker.
1: Ja?
0: Ja.
1: Wat is jouw gevoel bij de Cult?
0: Helemaal niks.
1: Nee?
0: We hebben een paar nummers van ze gespeeld vroeger. Met de Koelkast, met de Huxus, met...
1: Waar heb je allemaal...
0: Ik vond het... en een andere bandje speelden we ook wel eens van... Lekkere rammuziek en alles. Maar dit plaatje... Die kwam ik dus op de terugweg uit Friesland. Ook weer op de radio. Ik dacht, dat is lekker. Dat ken ik helemaal niet.
1: Dan is het toch best wel jammer dat hij maar 4 minuten duurt.
0: Ja.
1: Toch?
0: Nou.
1: Maar we gaan hem wel draaien.
0: Gooi hem erin.

0: Zo. Lekker.
1: Ja, ja, dan gaat je gaspedaaltje wel naar beneden toe van, hoor.
2: Ja, dat heb je nou eens helemaal goed.
1: Heerlijk.
2: En ik moet zeggen, ja, deze, ik heb de cult, ja, het zal wel. Ik heb er eigenlijk nog weinig van gehoord. Maar het is er weer een waarvan ik denk, ja, hey, hier moet ik meer van gaan luisteren.
1: Goed zo.
2: En dat heb ik bij de volgende plaat die we gaan draaien. Ja, dat hebben we al een aantal, die hebben we al een aantal keren bij ons, als jij bij mij te gast was, gedraaid. En wel elke keer een ander nummer.
1: Gelukkig wel, ze hebben er zat.
2: Dat waren, ja. Nou, ik had het al, The White Buffalo.
1: Ja.
2: Inmiddels luister ik het regelmatig.
1: Goed zo. Ja,
2: dat is heel apart.
1: Het is een heerlijke band.
2: Ja, dat sowieso. Ja. Ja. Maar ook heel veel verschillende muziek. Het is niet echt allemaal één
1: uitspost. Nee, je kan het niet in een hokje stoppen. Het nee. Een beetje country rock.
2: Ja, zoiets.
1: Daar zou je het onder kunnen zetten. Maar ja, die gaan ook van A tot Z eigenlijk. Ja.
2: En dat is eigenlijk wel best wel grappig. Je komt nu met de nummer Carnage.
1: Ja. Ja, ik heb ook geen idee. Gewoon een lekker
0: nummer. Het is wel een hele bijzondere titel.
1: Gewoon een lekker nummer, ja.
2: Ja, toch?
1: Jazeker.
2: En de gekkigheid is dat het is niks meer, niks minder. Je hebt niet dat je zegt van nou, dat is hier of daar.
1: Nee.
2: Jij dacht, ik knal hem er gewoon
1: niet. Nou ja, dit is een van de lekkerste nummers die ze hebben eigenlijk. En ik denk, ik ga jou gewoon eventjes trakteren vanavond op een lekker White Buffalootje.
2: Daar ben ik heel erg blij mee.
1: Alsjeblieft, jongen.

0: Hot chick. Lekker toch? Echt wel.
1: Ja, we zijn er een beetje stil van eigenlijk, ja, moet ik zeggen. En ik vind het wel een heerlijke plaat. Eigenlijk.
0: Lekker zo'n fluitje erin. Mag ook niet meer. Dat is het laatste is dat geweest met Jan Tromp, geloof ik. Dat je op zijn vlingers floot.
1: Mag dat echt niet meer?
0: Ja, dat kan toch niet meer?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik vind het wel grappig.
0: Ik ook.
1: Ik kan er niks anders van maken. Nee, hey, maar de White Buffalo. Dat is, als je dit hoort. Ik ga jou zo meteen een artiest meegeven. Daar moet je maar een keer naar gaan luisteren. En kijken wat dat is.
0: Ik krijg een huiswerk mee.
1: Ja, dat heb je goed.
2: Goed zo. Meestal is het andersom.
1: Als ik de stem van de White Buffalo hoor, dan vind jij Lantern Ash ook wel wat.
0: Oh. Mm. Ja.
1: En dat is heel gemeen wat ik nou ga zeggen. Ja. Maar dan moet je maar eens naar luisteren.
0: Okidokie.
1: Dan weet je dat.
0: Ja, ik vind die stem ook wel een beetje op Eddie Vedder lijken. Tijd en Weilen.
1: Ja. Ja, af en toe wel. Ja.
0: Lekker donker en rauw. En,
1: Ik hou er wel van. Ja. George Michael.
0: Ja.
1: Wauw.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, die verwacht je niet bij mij. Maar toch vind ik het een heel groot artiest.
1: Nou, ik kan je één ding vertellen. Volgens mij hebben we wel meer in het programma gehad. En dit nummer zeker niet.
0: Nee, dit is geschreven door Wainwright. Ja. En ja, best wel een bekend nummertje. Maar George, die doet hem zo mooi. En hij kondigt hem eigenlijk zelf al een beetje aan.
1: Hij kondigt hem zelf aan?
0: Ja, joh.
1: Joh, ken je dat ook al?
0: Hey.
1: Ja. Het is toch ongelooflijk?
0: Hij kon alles.
1: Hij kon alles, ja. Dat is het ding. Want hij kon alles, laten we het zo zeggen. Want ja, George Michael, inderdaad, een groot artiest.
0: Ja. En een prachtig nummer.
1: Dat sowieso.
0: Rufus.
3: This song is by a gentleman called Rufus Wainwright. It's called Going to a Town.

0: Ja, als je een koffer doet, dan moet je het goed doen.
1: Dank
0: je.
2: Zo. En of hij het goed doet.
0: Potverdomme nou.
2: Waanzinnig. Ja. Hey, zal ik jou eens wat vertellen?
0: Nou.
2: We zitten alweer bijna aan het eind.
0: Jongen.
2: Het
0: jongen.
2: Is ongelooflijk, maar waar.
0: De 10. Maar gaat het programma gewoon de 5 van noemen dan?
2: Laten we dat op die manier maar doen. Anders dan wordt het helemaal niks. Nou, ik heb niks te willen, want eigenlijk doe ik het programma niet meer. Maar oké.
0: Okay. Ach. Het is gezellig.
2: Ja. We hebben nog één nummer.
0: Oh, lekker.
2: En dat ene nummer, daar vroeg jij speciaal om of we daarmee af wilden sluiten.
0: Ja.
2: En waarom dat dan is, ja, dat weet ik niet.
0: Ik heb hier aan de rechterkant mijn grote assistent zitten. Maar in het boek werd daar altijd vooraf gelezen door mijn groot vriend.
2: Ja.
0: En die is niet meer.
2: Nee.
0: Nee. En ik schiet er gewoon van vol.
2: Ja, dat maakt niet uit. Dat mag.
0: Dat is het laatste wat hij gedaan heeft voor dit boek. En die hebben we pas geleden gecremeerd. En ik heb nog een mooi gedicht voorgelezen bij hem. Voor hem. Dit plaatje als laatste goodbye gedaan, zeg maar. Ja, vond ik wel belangrijk.
2: Nou, dat nog is even. Het ook. Ja, toch?
0: Joh.
2: Ja, nee joh, Jack luister, dat is heel simpel. Sommige dingen die komen binnen en ik ben blij dat jij dat gevoel ook hebt. Ik heb dat ook best wel heel vaak. En ja, dat is jouw nummer. Een nummer van de Eagles, in dit geval. En gelukkig, jouw assistent naast je, die vindt dit ook heel mooi.
0: Gelukkig.
3: Zeker, met Eagles zit je altijd goed bij mij.
0: Alles bij Eagles goed.
2: Ja, gaat het helemaal goed komen.
0: Nou,
2: ik weet
0: ik vond het heel fijn dat ik weer een keertje langs mag komen.
2: Ja, nou, ik zou je sterk
0: willen. En ik hoop dat je genoten hebt van mijn muziekjes.
2: Dat sowieso.
0: En ik heb gewoon tranen. Zie je dat?
2: Ja, ongelooflijk, maar wel waar.
0: Ja, nou ja. Voor John.
2: Dat is het leven.
0: Hey.
2: Toch?
0: Jo.
2: Tot de volgende keer.
0: Thank you.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van het telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heerhugowaard is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Dat meldt regionale zender NH Nieuws. Het is onbekend hoe de slachtoffers eraan toe zijn. De steekpartij was rond 19:30 vanavond. Volgens de omroep hebben agenten het pand omsingeld en houden ze het onder schot. De omgeving van het pand in Heerhugowaard is afgezet. Regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild.
2: Je kunt er vrij zeker van uitgaan dat zij asiel gaan aanvragen, heer. Dat ze daarna ook een beroep gaan doen op nareis. Dus wat ons betreft zou dat niet aan de orde moeten zijn.
1: De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie hij geweld gebruikte zwanger was. Hij zegt dat hij anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. 2 weken geleden kwam de politie naar het asielzoekerscentrum na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die vlakbij hem stond weigerde daar weg te gaan en werd door een politieman met hond hardhandig weggetrokken, waarna ze viel. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met soms stevige buien. Een kans op onweer bij 15 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
3: Vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heerhugowaard is vanavond een dode gevallen. Twee mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De steekpartij was rond 19:30 vanavond. Politie is in grotere talen aanwezig en onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in het pand in Heerhugowaard. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen op Israël te stoppen. De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie die geweld gebruikte zwanger was. Hij zegt dat hij anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. De politie schrijft in een verklaring dat er veel vooraf ging aan het filmpje, vertelt verslaggever Annabel Zandbergen.
2: Ze kwamen af op een melding van vernieling en dreiging. En mogelijk zou de man met een broodmes in een ruimte zitten. De politie wilde de vrouw op afstand houden, maar ze luisterde niet en daarom greep de agent in. Als hij wist dat de vrouw zwanger was, had hij dat op een andere manier gedaan.
1: Aldus de politie die de zaak zegt te onderzoeken. De Canadese politie heeft in de buurt van Toronto voor miljoenen dollars aan nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen. Waaronder twee valse wereldbekers. Verder werden onder meer 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken gevonden. De straatwaarde van de spullen wordt geschat op 3,5 miljoen Canadese dollar. Twee mannen zijn opgepakt. En dan nog het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het eind van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen is bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. En het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
3: Vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een protest tegen de komst van een noodopvang in Wijk bij Duurstede is vanavond uit de hand gelopen. Railschoppers gooiden met stenen en vuurwerk naar de politie. Over 2 weken moet een noodopvang in een sporthal opengaan. Er zullen de komende 2 maanden maximaal 75 asielzoekers worden opgevangen. Wijk bij Duurstede ving een paar jaar geleden ook al eens asielzoekers op in de sporthal. Toen leidde dat tot problemen rondom de opvang. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heer Hugo Waard is een dode gevallen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Er is veel politie en onderzocht wordt wat er precies is gebeurd. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt ook dat hij contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De agent die in een AZC in Zeist geweld gebruikte tegen een zwangere vrouw zegt dat hij niet wist dat ze in verwachting was. Anders had hij anders gehandeld, zei hij. 2 weken geleden kwam de politie naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die vlakbij hem stond weigerde weg te gaan en werd hardhandig weggetrokken waarna ze viel. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Het weer vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het eind van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt, soms stevige buien en kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat hij er wel zouden komen. Trump zegt ook dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de militante organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals Bitcoin. Het is nu duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. In wijk bij Duurstede is een protest tegen de komst van een noodopvang uit de hand gelopen. Er werd met stenen en vuurwerk naar politieauto's gegooid. De demonstranten zijn tegen de komst van asielzoekers in een sportcomplex. Een paar jaar geleden zaten er ook al asielzoekers. Toen werd door omwonenden geklaagd over overlast. En op Roland Garros heeft Arina Sabalenka de kwartfinales bereikt. De Belarussische nummer 1 van de wereld won in 2 sets van Naomi Osaka uit Japan. Het was de eerste vrouwenpartij in 3 jaar tijd in de avondsessie op het gravel van Parijs. En sinds de introductie van de avondwedstrijd 5 jaar geleden waren er 60 mannen en slechts 4 vrouwenwedstrijden. Volgens de organisatie is dat omdat mannenwedstrijden meestal langer duren en toeschouwers een apart duurder toegangsbewijs moeten kopen. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe deze nacht. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en ook kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven naar zogenaamde terugkeerhubs te sturen. Dat zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet zou moeten ingaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen een jaar om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De tegenstanders zijn bang dat het in de praktijk gevangenissen zijn en waarschuwen voor mensenrechten schendingen. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat hij er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Het bedrijf, sponsor van voetbalclub Feyenoord, heeft alle activiteiten gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Klanten die kunnen nu niet bij hun cryptomunten. Over een paar weken moet duidelijk worden of dat alsnog mogelijk wordt. En twee voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. En in Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt uiteindelijk af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Bedankt.
1: Dat vind je alleen
2: bij ons in Aalsmeer.
1: Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim 2 maanden na de verkiezingen is de Deense premier Mette Frederiksen erin geslaagd om een centrumlinkse coalitie te vormen. Ze kan zich nu gaan opmaken voor een 3e termijn als premier. Later vandaag wordt er meer.